0: hebben en daarvoor gaan. Dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Ze mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand, onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Vaag wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Daddy van John en Fraser. En we gaan het hebben over mijn grootste verslaving. Daar zo meteen ook meer over. Na het nieuws van NOS op 3, 6 uur 's ochtends. Goedemorgen.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. Op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Phonics ochtendshow met Chris.
1: Een hele goede morgen, Chris, en fruitig door je speakers heen. Normaal gesproken met Fernando en Donna natuurlijk, maar ik neem het even van ze over de komende weken. De ingrediënten zijn nog steeds hetzelfde, hè? De morgen minuut blijven we spelen, 5 voor Fernando. Natuurlijk de lekkerste muziek komt jouw kant op, zometeen de dikste en ook gewoon Boefman Bang Bang met Habiba. Maar ik wil het eerst met je hebben over mijn grootste verslaving. En ik zeg het je gewoon eerlijk, we zijn nu toch met de vroege Phonics Fam vogels. Ik gooi het gewoon op tafel, ik schaam me er zelfs een beetje voor. Ik ben namelijk verslaafd. En dan aan mijn telefoon. Ik ben echt chronisch online. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar elk momentje dat ik even niks te doen heb uit verveling, bam, ik pak die telefoon er gewoon weer bij. En het erge van dit alles is, ik heb dus een iPhone. En elke maandagmorgen is dat volgens mij. Misschien als je een iPhone hebt, je bent een gebruiker van een iPhone, dan heb je dit ook. Dan krijg je dus een melding met je gemiddelde schermtijd van de afgelopen week. En gisteren was het natuurlijk maandag. Ik was hier bij Phonics. Ik zag die melding. Nou, en wat ik zag, ik schrok gewoon. Ik schrok 15 uur en 33 minuten.
2: What? Bro, what are you talking about, man?
1: Is toch gewoon niet normaal?

0: Dus kijk, netto kom ik dan uit op 6 uur en 45 minuten. Maar ik vind het alsnog crazy. Ik moet er gewoon aan werken. 6 uur en 45 minuten op mijn telefoon is echt veel te laag. Veel te hoog, moet ik zeggen. Producer Bo is ook in de building. Goedemorgen, Bo.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Gaat ook even jou vragen. Wat is jouw schermtijd?
1: Ja, ik heb net dus even gekeken, omdat je het vroeg ook.
0: Ja?
1: 4 uur en 25 minuten.
0: Kijk, ik vind dat dan heel netjes.
1: Gemiddeld, ja.
0: Ik krijg dat gevoel alsof je niet op je telefoon zit.
1: Nee, niet zoveel dus.
0: Maar wat doe je dan zo op je telefoon?
1: Ja, wel gewoon scrollen. Maar ik heb geen TikTok, dus dat scheelt al. En ja. Ik zit ook niet op Instagram Reels. Ik doe gewoon mijn For You page.
0: Ja.
1: En dan, als dat klaar is, dan is dat klaar, zeg maar.
0: Oké, en daarom is het zo laag. Want mijn grootste boosdoener is dus TikTok.
1: Ja,
0: ik zit uren te scrollen op TikTok.
1: En Snapchat-meldingen heb ik uitstaan, dus dat kijk ook maar, ja, niet heel vaak, zeg maar. Het is gewoon WhatsApp en af en toe met je Instagram en voor
0: je. Ik moet het van jou leren, Bo. Ik hoor het alweer. Maar de Phoenix fam, vertel me, wat is jouw schermtijd? Laat het even doorkomen in de NPO Luisterapp. We listen and we don't judge. Je mag gewoon eerlijk zijn. Je hebt die van mij gehoord, 6 uur en 45 minuten. En wat is die van jou? Laat het doorkomen in de NPO Luisterapp. Jouw schermtijd.

0: Arif Eentje, Karel, zomerbloesje, het dikste van de week.
1: Funix Ochtendshow.
2: De Funix Ochtendshow.
0: Een hele goede morgen. We hebben het over jouw gemiddelde schermtijd. Ja, ik ben gewoon heel eerlijk. Ik heb ook even gekeken. Die van mij is eigenlijk 15 uur en 33 minuten voordat je denkt, Chris, what the f? Zoveel? Ja, ik val ook gewoon in slaap met een podcast of met een serie op de achtergrond. En dan loopt die schermtijd gewoon makkelijk op. Dus netto heb ik berekend dat ik elke dag gemiddeld 6 uur en 45 minuten op mijn telefoon zit. Alsnog crazy veel. Ik ga ook geen excuusjes, smoesjes

minuten. Ja, ik vind dat dus heel degelijk nog. Dan denk ik van, oh, je zit bijna niet op je telefoon. Maar misschien is mijn gedachtegang helemaal crazy geworden. Rachelle schrijft 8 uur en 12 minuten. Ik wilde eerst zeggen dat het door werk komt, maar TikTok staat met 3 uur bovenaan. TikTok is een boosdoener, ik zeg het je. Kijk.

50 minuten. Hij werkt als bezorger, dus Map staat echt uren aan. Ik vind dat de navigatie trouwens niet meetelt, want word ik onterecht neergezet als chronisch online. Ik hoor je. Danique, 9 uur 6 minuten. Sammy, 6 uur en 23 minuten. Bij Sammy is het WhatsApp. Hij heeft een familiegroep waarin blijkbaar ieder klein ding verslagen moet gaan worden. Ik weet om 7 uur al wie slecht...

0: grapje. Ik schrok een beetje eigenlijk, Bas. Mag ik eerlijk zijn?
1: Ja, ik zelf ook. Het is niet raar.
0: Hé, hey, wat is jouw schermtijd?
1: Ik kreeg gisteren het bericht van dat ik 14 uur en 25 minuten per week had vorige week.
0: 14 per dag. Uur? Huh? Bas, nee. Voordat je dit zo rauw op ons gooit. Leg even uit, hoe kom je aan die 14 uur?
1: Ja, kijk, YouTube natuurlijk. Dat is gewoon het hele makkelijke. Ik heb nu vakantie, dus dan ja, dat is heel makkelijk om nogal niks te doen. En ja, dan s'avonds een beetje YouTube kijken, op de slaap vallen met YouTube. Dan kom je echt heel snel aan die 14 uur.
0: Ja, dat is het. Je hebt dus vakantie, dus de hele dag door staat gewoon YouTube op jouw telefoon aan.
1: ja, eigenlijk wel hoor. Dat is wel een beetje op de achtergrond, een beetje op muziek, of allemaal dingen.
0: Maar wat is nou eigenlijk, want ik heb voor mezelf heb ik wel een antwoord, maar ik ga het eerst aan van jou vragen. Wat is nou de beste spot om op je telefoon te zitten, Bas?
1: De beste spot om op mijn telefoon te zitten?
0: Welke plek, binnen huis of ergens buiten, vind je nou echt...
1: Gewoon in bed, man.
0: Ja?
1: Ja, man. Lekker filmpjes kijken, proberen niet in slaap te vallen.
0: Weet je wat ik het heb? No. Ik heb het op de wc, man.
1: Op de wc, ja, maar dan kan je lang zitten.
0: Dan kan je rustig 20 minuten zitten, gewoon ontspannen... Muur om je heen, helemaal je eigen space. Heb jij dat ook?
1: Ja, maar 20 minuten is kort dan.
0: Kort? Hoe lang zit je op de wc,
1: ja,
0: Bas?
1: Dan kan je veel langer zitten. Oh, ik kan echt wel soms wel een half uur of 40 minuten zitten hoor. Als ik gewoon ervan maak.
0: Ik ben gewoon aan het choken, maar Bas, heb je al wel tussentijds doorgespoeld dan?
1: Nee hoor. Ik ben hier aan het poepen. Ik zit gewoon op de wc voor mijn plezier.
0: Oh, ik hoor je, Bas. Hey, Emma, wil je er nog wat aan doen? Of denk je, joh, die 14 uur nu op vakantie, ik vind het prima, ik geniet gewoon.
1: Nou, dat dus. Het is, ik heb niet veel vakantie, dus de keren dat ik het heb, geniet ik er ook van, denk ik maar.
0: Lekker man, je bent natuurlijk een harde werker, je bent metselaar, dus je mag ook even genieten, toch?
1: Snap je, daarom.
0: Thanks, Bas, voor het delen.
1: Jij bent daar zelf, bedankt.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen de ochtend opstarten met Vals Bezig en ook Joey Verlee komt eraan. We checken eerst wat er in de wereld gebeurt met het NOS-journaal.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Chris. In dat building met muziek van Joey Verlee.

Die kast is nog niet eens een half jaar oud. Gewoon zonde. Maar ja, weet je, oh ja, weg is weg. Ik ben blij dat ik er vanaf ben. Dus die koper die komt hem gewoon ophalen. En hij staat nog helemaal gesield door de verhuizing. Want ik heb net een huis gekocht. Ik ben verhuisd. Hij haalt die kast op. Daarna krijg ik een berichtje in de Marktplaats chat. Van hey, waar zijn de planken van de kast? Dus ik denk, huh? Waar heb jij het over? Ik zit midden in de verbouwing. Overal liggen dozen in mijn huis. Ik heb veel radioseries of shows hier op Funix. Optredens als artiest door het land. Ik denk, bro, laat me alsjeblieft met rust. Wat ga je mij nu lopen blazen dat je een kast hebt verkocht zonder planken, weet je wel? Dus ik deed het meest volwassen wat je op zo'n moment kunt doen. Ik heb hem geblokkeerd. Oké, maar even fast forward naar gisteravond. Dit was crazy. Dus ik sta gewoon rustig mijn pasta bolognese te maken. En ineens gaat de deurbel. Ik voel hem al aankomen. Hij staat daar. Die guy waarbij ik die kast aan hem heb verkocht. En hij staat daar en ik bedenk me ineens van, oh ja, shit. Die planken inderdaad, die lagen dus ergens apart gesield. En die verhuizers hebben die waarschijnlijk bij het grof vuil gezet. Omdat ja, was ook een gedeelte wat weggegooid moest worden. Dus dat hebben ze toen bij de verhuizing gedaan. Dus ik had die man oprecht gewoon een halve kast verkocht. Vervolgens heb ik hem geblokkeerd. En deed ik alsof het gewoon zijn probleem was. Kijk, uiteindelijk, zo ben ik ook wel weer. Ik ben ook mans genoeg om mijn eigen fout toe te geven. Ik heb ook een deel van zijn geld teruggegeven, zodat hij gewoon nieuwe planken kon kopen. Maar ik had gewoon nooit gedacht dat mijn criminele carrière zou beginnen met een kast zonder planken.

is trouwens. Hayley Williams, die zangeres die er ook op stond voor Paramore. Je hoorde nadat ze haar demo vocals had opgenomen dat ze die tune ging uitbrengen. Met dus een nieuwe rapper genaamd B.O.B. Geen idee had ze wie dat was. En dat Eminem ook ging joinen. Dus Hayley die dacht, yo, wat gebeurt hier allemaal? En mind you, de timing van die tune was ook alles. Hè? Want Eminem had dat jaar ook gewoon Recovery, Not Afraid, Love The Way You Lie. Hij zit gewoon midden in een van de grootste comebacks ooit uit zijn carrière. Dus terwijl hij op deze track letterlijk terugdenkt aan een wereld waarin die carrière...

0: van vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: funix.nl.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Funix Afro.
1: Luister op funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
9: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Zometeen Mensa en Roby Serrano. Nog Our Star komt voorbij met Tornado. En er is een hele grote internationale artiest die heeft toegegeven dat hij AI gebruikt met zijn nieuwe album. Wie dat is, dat hoor je zo na het nieuws van NOS op 3.
12: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Colombia wordt volop gezocht naar overlevenden van de aardbeving gisteren. Er geldt ook een avondklok. Mensen mogen 's avonds niet meer naar buiten, zodat ze hulpverleners niet voor de voeten lopen. Die proberen zoveel mogelijk mensen te redden na de zware aardbeving, vertelt correspondent Boris van der Spek.
13: En momenteel, ja, het is bijna middernacht in Colombia, wordt er nog steeds gezocht naar overlevenden onder het puin door vrijwilligersbrigades, door reddingswerkers. Dus ja, het is een hele grote ramp. En dan is er nog steeds een deel van het land Choco, waar dit epicentrum was, de bergen, waar we helemaal niks over horen, omdat het door de zwakke infrastructuur is afgesloten van de buitenwereld.
12: Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 132, maar dat kan nog oplopen. Sinds de beving van gisteren zijn in totaal ook nog 33 naschokken gemeten. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook de hoofdstad Kiev werd weer aangevallen. Daar zijn grote branden uitgebroken en er zouden meerdere explosies zijn gehoord. De droogte zorgt voor problemen bij voetbalclubs, vooral in het Westland. Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur, maar het is nog maar de vraag of de trainingen en wedstrijden wel door kunnen gaan op het dorre voetbalveld. De gemeente heeft een speelverbod opgelegd. Ook bij deze voetbalclub in Schravenzanden zit een balletje trappen er nu niet in.
14: Het ziet er goed uit, maar als je er overheen loopt, wat we niet mogen, dan zie je wel de verschillen. En dat bruine plekken worden dan gele plekken en dat sterft dan af. En dat wordt dan een zandvlakte dus op een gegeven moment. En als je er nu op zou spelen, maak je het alleen maar erger. We doen elke dag een regendansje eigenlijk, om het in de hoop dat het toch een keer gaat regenen.
12: En de clubs kunnen wel spelen op kunstgras, maar dat is vaak niet genoeg om alle teams een plekje te geven. En een Nederlands 1-2'tje op de eerste dag van het EK atletiek gisteravond. Favoriet Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen kogelstoten. Na Rome en München staat ook deze titel nu op haar naam.
15: Nu voor de derde keer Europees kampioen buiten. 2052 staat er. Daar gaat dat ding. En waar gaat dat ding heen, zeg? Wat een serie! Applaus! 2073! De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
12: En ook het zilver ging naar een Nederlandse. Jorinde van Klinken ging ermee vandoor. Ik heb het weer nog. De dag begint fris in het midden en zuiden. Lekker veel zon vandaag. Het wordt 20 graden op Texel en 26 graden in Maastricht.
11: Chris. Jasper, dankjewel. Nieuwe muziek van Our Star. Dit is Tornado. Goeie

wat hij nou heeft gedaan. Hij heeft dus AI meegenomen de studio in. Dus voor zijn nieuwe album Starface wil hij helemaal in de kant van die 80e jaren sound gaan. Toch? Dus van die synths, van die gitaren. Die oldschool sound wilde hij hebben voor zijn nieuw album. Alleen hij heeft nu dus toegegeven dat een deel daarvan niet uit de vingers van een muzikant kwam, maar uit AI. Dus onder andere de synths die je hoort op zijn nieuwe album, de gitaarsolo, is gewoon allemaal AI. En Tyga die zegt dan ook, ja, mensen kunnen daar boos om worden, maar dit is gewoon waar muziek naartoe gaat. Hij vergelijkt het ook een beetje met autotune. Vroeger keken mensen ook heel raar naar autotune. Nu is het gewoon overal. Iedereen gebruikt nu autotune. Het is gewoon genormaliseerd. En ergens moet ik je heel eerlijk zeggen, ik ben zelf ook zanger, artiest, muzikant. Ik heb een klein beetje moeite met AI-versies van tracks uitbrengen. Ik heb het dan echt over hele tracks. Hè? Bijvoorbeeld zo'n Pile van Moffat John en de Kennel Choir versie. Kijk, ik hou van gospelmuziek. Hè? Dus je hoort mij niet klagen over de tune. Alleen we moeten niet naar een mode toe gaan dat gewoon alles wat je hoort, wat je draait, AI is toch?

0: heel streng over, want je hebt daar het AI-muziekprogramma Suno. Die heeft net een rechtszaak verloren. Omdat ze gebruiken daar een soort van auteursrechtelijke beschermde muziek om hun AI-songs te maken, zeg maar. Dus Duitsland heeft gezegd van, yo, dit gaan we niet doen. Je moet gewoon flink gaan paaien. Dus AI-muziek is nog niet helemaal waterproof, zeg maar. Trouwens, with that being said, zometeen.
1: 5 voor Fernando. Met Chris.
0: Zometeen is het tijd voor 5 voor Fernando. Maar dan met mij, met Chris. Kan je mij binnen 30 seconden 5 woorden laten raden? Dan ben jij de winnaar van de dag. Laat het doorkomen in de NPO Luisteraar. Stuur 5 voor Chris. Want ik wil dit spel met jou spelen. 5 voor Chris in de NPO Luisteraar. Zometeen is het game time.

0: Ja, samen met Afzet en Taste hier op Phonix. Hey, en wil je kans maken op een Fernando-mok?
1: 5 voor Fernando. Met Chris.
0: Dan is dit jouw tijd om te shinen, want zometeen spelen we het 5 voor Fernando-spel. Een soort van 30 seconds. Dus kan je mij binnen 30 seconden 5 woorden laten raden? En je bent de snelste en je meeste woorden, daar komen goed uit. Dan is die kans dat jij dus een Fernando Mok kan gaan winnen. Ik zou zeggen, ren naar die NPO luisterapp en tik in 5 voor Chris. Heel simpel, 5 voor Chris in de NPO luisterapp. Want dan kan je zometeen meespelen met het 5 voor Fernando.

0: vanochtend speelt met Fernando en Donna 5 voor Fernando. Een mooie challenge voor deze dinsdagmorgen. Kijk hoe scherp we zijn en we spelen dat vandaag met Bas. Goedemorgen, Bas.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ben je fit? Ben je ready?
1: Ik ben helemaal klaar voor, man.
0: Kijk, kijk, kijk. Zo willen we het horen. Jij gaat opnemen tegen mijn producer Bo. Bo, ben je ook ready?
2: Ik moet zeggen, niet helemaal, maar we gaan het gewoon doen.
0: Jullie gaan dus mij 5 woorden laten raden in 30 seconden tijd. Dus ik moet ook gewoon scherp en fit zijn. Ik ga beginnen met Bo. Ben je ready?
2: Ja.
0: Oké, daar gaan we dan. 3, 2, 1, go!
2: Je kan er doorheen kijken. Het zit op je hoofd.
0: Bril.
2: Je kan ermee schrijven. Het is geen pen.
0: Stift?
2: Nee, die andere.
0: Pen, potlood.
2: Ja. New York. De stad New York ligt in. Nee, ligt in. Het is een land. Shit.
0: Oké, ja. We hebben er 2, Bo.
2: Ja, ik zei het toch, ben er niet helemaal klaar voor.
0: Maar goed, we hebben ook Bas aan de lijn. Bas, ben jij ready?
1: Ja, man.
0: Oké, je hebt er 5 woorden gehad. 3, 2, 1, go!
1: Oké, je zet het in je auto. Geen diesel, maar...
0: Benzine.
1: Yes. Onze koning, wat is de naam van? Volledige naam.
0: Willem-Alexander van Oranje.
1: Oké, wat zijn die schoenen die Hef altijd draagt?
0: Slippers.
1: Waar zet je de tv mee aan?
0: Afstandsbediening.
1: Hoe heet de voetbalbond?
0: Voetbalbond. FIFA. Oh!
2: Wow!
0: Bas! Shit, man! Zo doen we dat! 5 voor Fernando! Ik zeg 5 voor Fernando! En 5 voor Fernando! En 5 voor Fernando! Aha. Bas, je bent een legend, man. Hey, eerlijk, dit spel speel jij vaker, hè?
1: Ik speel altijd mee, man.
0: Lekker, man. Hey, wij checken jou morgen weer. Jij maakt kans op die Fernando Mok, man. Shout-out naar jou, broski.
1: Hey, top. Los, man.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen Fresh KM en ook Kevin en Roxy Dekker met Je Hebt Mij komt voorbij. Maar nu eerst het nieuws van 7:30 van NOS op 3. Een hele goede morgen.
4: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Colombia wordt volop gezocht naar overlevenden van de aardbeving gisteren. Er geldt ook een avondklok. Mensen mogen 's avonds niet meer naar buiten, zodat ze hulpverleners niet voor de voeten lopen. Die proberen zoveel mogelijk mensen te redden na de zware aardbeving, vertelt correspondent Boris van der Spek.
5: En momenteel, ja, het is bijna middernacht in Colombia, wordt er nog steeds gezocht naar overlevenden onder het puin door vrijwilligersbrigades, door reddingswerkers. Dus ja, het is een hele grote ramp. En dan is er nog steeds een deel van het land, Choco, waar dit epicentrum was, de bergen, waar we helemaal niks over horen, omdat het door de zwakke infrastructuur is afgesloten van de buitenwereld.
4: Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 132, maar dat kan nog oplopen. Sinds de beving van gisteren zijn in totaal ook nog 33 naschokken gemeten. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook de hoofdstad Kiev werd weer aangevallen. Daar zijn grote branden uitgebroken en er zouden meerdere explosies zijn gehoord. De droogte zorgt voor problemen bij voetbalclubs, vooral in het Westland. Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur, maar het is nog maar de vraag of de trainingen en wedstrijden wel door kunnen gaan op het dorre voetbalveld. De gemeente heeft een speelverbod opgelegd. Ook bij deze voetbalclub in Schravenzande zit een balletje trappen er nu niet in.
6: Het ziet er goed uit, maar als je er overheen loopt, wat we niet mogen, dan zie je wel de verschillen. En dat bruine plekken worden dan gele plekken en dat sterft dan af. En dat wordt dan een zandvlakte op een gegeven moment. En als je er nu op zou spelen, maak je het alleen maar erger. We doen elke dag een regendansje eigenlijk, om in de hoop dat het toch een keer gaat regenen.
4: En de clubs kunnen wel spelen op kunstgras, maar dat is vaak niet genoeg om alle teams een plekje te geven. En een Nederlands 1-2'tje op de eerste dag van het EK atletiek gisteravond. Favoriet Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen kogelstoten. Na Rome en München staat ook deze titel nu op haar naam.
7: Nu voor de 3e keer Europees kampioen buiten. 2052 staat er. Daar gaat dat ding. En waar gaat dat ding heen, zeg? Wat een serie! Applaus! 2073. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
4: En ook het zilver ging naar een Nederlandse. Jorinde van Klinken ging ermee vandoor. Ik heb het weer nog. De dag begint fris. In het midden en zuiden lekker veel zon vandaag. Het wordt 20 graden op Texel en 26 graden in Maastricht.
3: Chris. Fresh in KM hoor.

0: Bare Minimum Fresh in KM hier op Phonics.
1: De Phonics Ochtendshow met Chris.
0: En voor heel veel mensen begint een kinderwens pas echt als je eraan toe bent. Maar wat nou als je op je 18e te horen krijgt dat je zelf geen kinderen kan krijgen? Ja, dit overkwam dus Noelle. Zij werd geboren zonder baarmoeder. En nu is ze toch in verwachting, maar buiten haar eigen lichaam om. Dus haar baby groeit in de buik van haar moeder. Noelle, hele goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, jij bent dus geboren zonder baarmoeder. Hoe kwam je daarachter, Noelle?
2: Ja, ik was op mijn 18e nog steeds niet ongesteld geworden. En toen dacht ik, ja, dat klopt niet helemaal. Dus ik laat het even checken. En toen in het ziekenhuis kwam er dan uit dat ik geboren ben zonder baarmoeder.
0: Zonder baarmoeder? Wat ging er toen door je heen?
2: Ja, mijn eerste reactie was echt vooral huilen. Ik vond het echt heel erg, want ik had al wel vanaf jong een kinderwens. En dat stukje zie je dan toch een beetje in duigen vallen, dus ja, dat was wel heel verdrietig.
0: Op een gegeven moment kom je erachter dat je dus het MRKH-syndroom hebt. Kan je uitleggen wat het nou precies is, Noelle?
2: Ja, eigenlijk zijn meisjes met het MRKH-syndroom, die worden geboren zonder baarmoeder. Dus de meesten hebben wel eierstokken, dus eigenlijk kun je wel genetisch een eigen kindje krijgen, maar echt een kindje dragen zit er dan voor jezelf niet in.
0: En je had natuurlijk van jongs af aan al een kinderwens. Je wilde heel graag jong moeder worden. Wat dan? He, je krijgt zo'n nieuws te horen. Je hebt dat syndroom. Wat gaat er door je heen? Wat zijn je vervolgstappen?
2: Ja, ik denk op een gegeven moment, toen ik iets ouder werd, kreeg ik dan wel een relatie. En wij zijn eigenlijk begonnen gewoon met kijken van, hey, wat kunnen we zelf doen? Dus we zijn wat informatie daar gaan bezoeken om te kijken van, hoe kan onze wens in vervulling gaan? En ja, daar zijn we eigenlijk mee begonnen met het bezoeken wat informatiedagen.
0: Wat de mogelijkheden zijn inderdaad. Kijk, je kan natuurlijk verschillende dingen doen. Adopteren is een optie. Jullie hebben gekozen voor draagmoederschap. En ook wel in het bijzonder dus, jouw moeder is de draagmoeder.
2: Ja, dat was echt een optie die we eerst nooit hadden verwacht. Maar die kregen we in één keer te horen. En ja, mama heeft daar echt geen seconde over getwijfeld. En meteen gezegd, dat zou ik wel willen doen voor jullie.
0: Gewoon meteen.
2: Ja,
0: echt een hele dikke shout-out naar je moeder, want het is niet niks. Zij is ook, dan moet ik het goed zeggen, 51, toch?
2: Ja, ze is 51 jaar, ja.
0: Maar neem ons even mee, hoe werkt dat dan? Jouw moeder wordt dus de draagmoeder van jouw kind en je vriend. Hoe gaat dat proces?
2: We zijn ervoor naar Cyprus gemoeten, want in Nederland mag je maar draagmoeder zijn tot 45. En mama was dan op het moment 50. Dus we hebben eigenlijk daar gewoon de hele procedure gehad met bij mij een eicelpunctie en daarna een terugplaatsing bij mama.
0: Wauw. Ik zit meteen ook te denken, jouw moeder is dan ook goed vruchtbaar. Dat ze op de 50ste dit nog kan.
2: Ja, in principe heeft dat niks mee te maken, omdat het wel gewoon echt mijn eicel is, zeg maar. Dus of ze in de overhand had gezeten of niet, had niet echt heel veel verschil.
0: Op die fiets. Oké. Ja. Kijk, nu heb je dit verhaal online gedeeld. Je hebt een TikTok-kanaal waar je het allemaal deelt. Het hele proces van je moeder, van jou, van je vriend, dat jullie kindje verwachten. Wat zijn de reacties van mensen online? Want het is natuurlijk wel een verhaal wat je niet vaak hoort.
2: Ja, ik moet zeggen, echt 95% is positief. Vooral alles op mijn eigen kanaal is echt heel liefdevol en heel fijn ook om te lezen. Dus ja, dat maakt het wel heel extra bijzonder.
0: Ja, dat snap ik. Het is uiteindelijk toch wel gelukt om dat kindje te krijgen. Ze moet nog komen, of hij moet nog komen, moet je zeggen. Wat wordt het?
2: Het is een meisje.
0: Het is een meisje. Gefeliciteerd. Hey, waar ik ook even benieuwd naar ben. Je draagt het kind dus niet zelf. Hoe zorg je ervoor dat je alsnog in het proces van die zwangerschap een band met je kind kan krijgen, nu je in de buik zit van je moeder?
2: Maar ik moet zeggen, de laatste weken proberen we extra veel lekker mama te zijn en ook mijn hand op de buik te leggen en zo. Ze wil zich zo niet heel veel laten voelen, want de placenta ligt aan de voorkant. Dus schoppen krijgen we niet altijd evenveel mee. Maar zo nu en dan is het wel leuk om dat wel op te pikken.
0: Ja. Mooi. Ik moet je zeggen, ik vind je verhaal echt mega. Ook omdat je hebt een teleurstelling gehad natuurlijk. Maar je bent niet met de pakken neer gaan zitten. Je bent naar opties gaan kijken samen met je vriend. Je moeder is eruit gekomen. Hoe kijkt jouw vriend hierna?
2: Ja, die vond het in het begin heel spannend. Want die zat wel te denken van, oh, is het wel helemaal veilig voor je moeder ook en zo.
0: Mm-hmm.
2: Maar nu vindt hij het vooral fantastisch dat we het van zo dichtbij kunnen meemaken ook. Want we hadden dit anders nooit van zo dichtbij meegemaakt.
0: Noelle, het is jullie echt van harte gegund. Ik zou zeggen, de laatste paar weken voor de kleine er is. Dus geniet ervan en straks ook voor het moederschap.
2: Ja, dankjewel. Dat komt goed.
0: Dankjewel, hè.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
0: Zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
5: Check de leukste Phonics podcast nu via de Phonics app.

0: replicated@phoenix.nl.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op #eyesopen.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Start je dag.

0: R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Nu bij Dirk, Whiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
2: Zometeen muziek van Bad Bunny en ook Broederliefde met Maak Me Niet Heet.

0: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De ravage in Colombia is gigantisch na de zware aardbeving van gisteren. Tenminste 131 mensen zijn om het leven gekomen. Correspondent Boris van der Spek ziet dat alles uit de kast wordt getrokken om levende mensen te vinden die onder het puin liggen.
1: Vanuit de grote steden zijn reddingsteams die kant op gegaan. Het leger is ingezet, de nationale noodtoestand is afgekondigd. En ook vanuit het buitenland, Ecuador, Mexico, Brazilië, is hulp ingezet. Dus er is wel hulpverlening, maar er ook gewoon heel veel mensen uit die steden zelf die zich hebben samengevoegd in brigades. En gewoon met blote handen aan het werk zijn om de laatste overlevenden uit het puin te halen.
0: Na de eerste beving zijn nog dik 30 naschokken te voelen geweest in Colombia. De EU en Amerika gaan miljoenen overmaken naar Colombia voor de noodhulp daar. Steeds meer Nederlanders hebben een zwembad in de tuin, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De krant heeft satellietbeelden laten bestuderen door een getraind AI-model. Dat ding telde vorige maand 120.000 baden. 2/3 daarvan zijn opzetbaden en die andere 40.000 zijn dus ingegraven. In Limburg en Gelderland worden de meeste zwembaden gevonden. De krant stipt wel een probleem aan. In een gemiddeld opzetbad gaat net zoveel drinkwater als een gemiddelde Nederlander in een half jaar tijd gebruikt. 20.000 liter. Een commotie in miljonairsland. De rijkste Nederlander is helemaal niet de rijkste Nederlander. Al jaren staat Charlène de Carvalho Heineken bovenaan de lijst van rijkste Nederlanders. Maar volgens het FD klopt dat niet. In de podcast Dagkoers gaat het over Ludovicus Jan van der Velde uit Arnhem. Hij is de voormalig CEO van cryptobedrijf Tether en heeft nog veel aandelen in dat bedrijf.
2: Hij heeft een vermogen van tussen de 30 en de 50 miljard. Dat ligt eraan hoe je Tether precies waardeert. Maar dat wordt over het algemeen tussen de 200 en 375 miljard gewaardeerd. Dus dat zijn duizelingwekkende bedragen.
3: Ja, en dus de rijkste Nederlander ooit.
2: Met grote afstand, ja, zeker.
0: Het was lang onduidelijk of Van der Velde officieel nog steeds Nederlander is, want hij woont al meer dan 40 jaar in Hongkong. Het Financieel Dagblad heeft nu bewijs gevonden. Ze hebben een kopie van zijn Nederlandse paspoort uit 2017 gezien. Ik heb het weer voor je. De dag begint fris. In het midden en zuiden lekker veel zon vandaag. En het wordt 20 graden op Vlieland en 26 in Valkenburg.
4: Jasper en NOS op 3, dankjewel man. Zometeen muziek van Broederliefde, Maak Me Niet Heet. Naar deze van Bad Bunny. Dit is DT.

0: Over heet gesproken.
1: De Phoenix Ochtendshow met Chris.
0: Dat je temperatuur deze week weer omhoog gaat is niet zo gek, want vanaf woensdag gaat het weer helemaal los. Donderdag, vrijdag in het zuiden, zuidoosten zelfs 35 graden. Ja, het is wel een beetje warm. We staan daarmee aan het begin van volgens mij de 5e regionale hittegolven dit jaar. 5 hittegolven dit jaar, hè? Moet je je voorstellen. Nederland is deze zomer gewoon fulltime aan het voorverwarmen, denk ik. En ik weet niet van jou, maar ik moet dan gelijk denken aan de tijd dat ik op een blauwe maandag was, dat via zo'n uitzendbureau, freelance-achtig opdrachttory, ging als vuilnisman op pad. En ik vond het gewoon tof, toch? Ik heb dat nog nooit gedaan, ik wil dat altijd een keer meegemaakt hebben. Maar ik zeg het je eerlijk, met warm weer, vuilnisman of vuilnisvrouw zijn is not for the week. De hele dag ben je op pad, in een uniform, met die stank. Damn, ik heb echt respect voor je. Ik kijk ook even naar mijn producer Bo. Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Heb je wel eens wat gedaan met heel warm weer? Dat je dacht van, zo, dit beroep is wel next level gewoon.
2: Ja, kranten bezorgen. Dat deed ik dan nadat ik thuis kwam van school.
0: Ja.
2: En dan ook gewoon in de zomer inderdaad gewoon 30 graden. En ik had echt het halve dorp ook als mijn wijk. Dus het was echt altijd gewoon strijden. En dan maar, die grote fietstassen zo op je fiets. Ja, ik viel gewoon altijd om.
0: Maar Bo, even heel eerlijk. Ik heb back in the days ook gewoon folder bezorgd. Geen niet op een gegeven moment gewoon een paar kranten, een paar folders gewoon een beetje dumpen.
2: Nee, ik durfde dat dus niet.
0: Nee, nooit gedaan.
2: Nee, mijn broertje en mijn vader gingen me altijd helpen. Heel lief.
0: Oh ja, dat had ik dan weer niet, dat geluk. Maar ik moet er ook gelijk denken aan bezorgers en zo. Ik heb zelfs, hè, als ik met warm weer, bijvoorbeeld 30 plus graden, ik durf niet eens eten te bestellen.
2: Nee, want je zet die arme mensen op.
0: Ja, toch, ik zet ze gewoon aan het werk met het. En ze hebben ook zo'n oranje uniform aan, wat gewoon koud of warm is natuurlijk. Ik denk, nee, ik durf het gewoon niet.
2: Ja, ik heb dat dus met regen met bezorgers. Dat ik denk, ik durf ze dan niet door de regen te laten
0: vinden. Kijk, eindstand, ze moeten ook gewoon hun geld verdienen.
2: Ja, dus
0: ze zijn
2: is,
0: er niet voor
2: is.
0: Niks natuurlijk. Maar mensen die bezorgen met warm weer. Mensen in de bouw.
2: Mensen in de bouw.
0: Dakdekkers, wat dacht je van? Mensen in de keuken.
2: Ja, of mensen die in de tuin werken.
0: Crazy.
2: Ja,
0: crazy.
2: Overleven.
0: Dikke shout-out naar iedereen die deze week gewoon keihard moet strijden met het weer daarbuiten. 35 graden, je moet het maar doen. Dus ik ben best wel benieuwd eigenlijk. Als je van nadenkt, hè, welk beroep heeft volgens jou het echt zwaar met dit warme weer? Welk beroep? Misschien heb jij zelf dat beroep. Dat je denkt met dit weer, ik wil me gewoon bijna ziek melden. Of mijn baas vertellen van, joh, vandaag kom ik niet. Want hey, het is gewoon echt te warm. Welk beroep is

0: gaan doen.
1: Oké. Tante random trouwens, je bent gewoon geit aan het melken. Maar ik hoor je, ja?
0: En ik werk ook nog op een pluimvee, kippenboerderij.
2: Damn.
0: Dat is stal.
2: Damn, dus dan ben je eigenlijk voor je werk, je bent alleen maar buiten op pad, als ik goed begrijp.
0: Ja, werken op zich is de stal bijvoorbeeld altijd binnen. Bij de feitjes sta ik hier in een melkput, dus dat is ook binnen.
2: Oké, okay, ja.
0: Maar ja, je loopt wel lekker op het land en je bent wel veel... je bent niet in de stad in ieder geval.
2: En wel maar afvragen, hè, want je werkt natuurlijk veel met dieren, Emma natuurlijk. Hoe is dat voor die diertjes dan, dat het zo warm is? Heb je daar, gebruik je daar iets voor om ze koeler te krijgen? Hoe werkt zoiets?
0: Nou, dat is wel pittig inderdaad. Bij de kippen kunnen wij heel goed daarop inspelen met middelen. Dus dan zetten wij bepaalde vitamine op het water, dat ze beter drinken. Dus dan voorkomen we eigenlijk dat ze overhit raken. En kunnen we koelen met nevel.
2: Ja.
0: Maar de geiten, ja, die hebben het wel een stukje te harder. Die leven eigenlijk gewoon in een soort grote open stal. Een beetje een parasol, moet je bedenken. Maar goed, ze staan met z'n allen op stro. Dus ja, dat wordt best wel warm inderdaad. En ze geven zelf ook heel veel warmte af. Dus ja, die hebben het dan wel wat zwaarder. Gelukkig wendt het wel, maar ja, ze hebben dan een stuk minder zin in alles. Eten slechter, dus... dat is wel. Dat wil je gewoon dat het niet te lang duurt eigenlijk.
2: Ik kan me voorstellen als je een dier bent met dit weer, dat je ook denkt van joh, vandaag even, ik ben even op een rust. Hey ja, Emma, thanks voor het delen.
0: Dankjewel.
2: Top, en geniet van je dag. Ik zie nog meer berichtjes binnenkomen in de NPO Luisterapp. Val die zegt werken in de zorg. Mariska geeft door, wij als rouwvervoermedewerkers hebben het heel warm. Moeten in het driedelig pak, fysiek zwaar en dan nog in de hitte. Hey, een hele dikke shout-out naar jou, Mariska. Keep them coming in de NPO Luisterapp. Welk beroep heeft volgens jou het zwaarst met dit weer?

0: Kevin in de NPO Luisterapp. Je schrijft ook nog eens bij, wij op de Steiger hebben het zwaar met dit weer voor onszelf warm. En het ijzer is ook bloedverziekend heet. Oeh, ja, dan moet je niet zomaar even oppakken, Kevin. Rustig aan, drink je water, pak een hydratatiebreak, het komt helemaal goed. Emma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Jij doet wel heel bijzonder beroep, hè? Vertel.
1: Nou, ik melk geiten, dus daar ben ik nu.

0: warme weer. De reacties stromen oprecht binnen in de NPO. Luister, Guillermo.
1: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Zonder zorgen. Nou, een taxichauffeur kan leuk zijn natuurlijk, want we hebben airco in de auto, maar het kan ook heel zwaar zijn. Reden waarom? Tegenwoordig zijn heel veel klanten ruiken gewoon naar zweet. Het is gewoon bijna een straf om met ze in de auto te zitten, echt waar. Dat maakt het werk ook minder leuk. Mensen moeten wat meer douchen. Zet deo, zet parfum, was je mond. Voor de rest kan taxi leuk zijn, maar dat zijn wel de mindere dingen. Dus je moet ook met raam open rijden. Je kan niet alleen airco aan, rabi dicht. Want mensen stinken gewoon tegenwoordig. Dat is gewoon niet te doen. Zowel ochtends als middags stinken mensen. Wauw. Fijne show, man. Laters.
0: Hé, hey, je hebt airco, maar je hebt ook arco. Alle ramen kunnen open. Ik hoor je, Guillermo. Ik hoor je. Ugo die zegt in de NPO Luisterrap, damn respect voor mensen die met asfalt werken in een wegenbouw. Edwin doet een shout-out naar alle dakdekkers met het weer. Sta je de hele dag vol in de zon. Op een dak zelfs ook bloedheet kan worden. Wat mij betreft een van de zwaarste beroepen in de zomer, schrijft hij bij. Respect. Evi zegt alle hulpdiensten. Sowieso alle hulpdiensten. Een hele dikke shout-out naar jullie. Ambulance, brandweer, politie, handhaving, strijders, strijders. Ashley, airco en warmtepomp, zonnepanelen installateurs, stijgenbouw, zegt Jackie. Het gaat alle kanten op voor iedereen. Een hele dikke shout-out. Als je aan

0: De metaalsector, die hebben het zwaarste. Kijk, ik werk zelf op ArcelorMittal en zonder ons hebben wij geen auto's of kranen of wat dan ook, want wij breken staalputten uit. Nou, voor je lijn kan je hier in ieder geval komen werken. Je zal genoeg afvallen.
1: Shout out naar Danny. Zometeen het spannendste spel van de Nederlandse radio. De moordende minuut. Wil je jezelf kwalificeren voor dit spel? 1 minuut, 10 vragen. Je moet er minimaal 6 goed hebben om uit de winst te komen. Uit welke films ken je het personage Jack Sparrow? Uit welke films ken je het personage Jack Sparrow? Laat het dan weten in de NPO Luisterapp.
2: Dat ik op een gegeven moment een beetje kwijt was wie ik eigenlijk zelf ben. Dus ja, Laura, de oermoeder, dat ik wist wie dat was.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen ook muziek van Yo Silvio, Young Felix met Toxic. Maar eerst het nieuws van 8:30 van NOS op 3. Een hele goede morgen.
4: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De ravage in Colombia is gigantisch na de zware aardbeving van gisteren. Tenminste 131 mensen zijn om het leven gekomen. Correspondent Boris van der Spek ziet dat alles uit de kast wordt getrokken om levende mensen te vinden die onder het puin liggen.
5: Vanuit de grote steden zijn reddingsteams die kant op gegaan. Het leger is ingezet, de nationale noodtoestand is afgekondigd. En ook vanuit het buitenland, Ecuador, Mexico, Brazilië, is hulp ingezet. Dus er is wel hulpverlening, maar ook gewoon heel veel mensen uit die steden zelf die zich hebben samengevoegd in brigades en gewoon met blote handen aan het werk zijn om de laatste overlevenden uit het puin te halen.
4: Na de eerste beving zijn nog dik 30 naschokken te voelen geweest in Colombia. De EU en Amerika gaan miljoenen overmaken naar Colombia voor de noodhulp daar. Steeds meer Nederlanders hebben een zwembad in de tuin, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De krant heeft satellietbeelden laten bestuderen door een getraind AI-model. Dat ding telde vorige maand 120.000 baden. 2/3 daarvan zijn opzetbaden en die andere 40.000 zijn dus ingegraven. In Limburg en Gelderland worden de meeste zwembaden gevonden. De krant stipt wel een probleem aan. In een gemiddeld opzetbad gaat net zoveel drinkwater als een gemiddelde Nederlander in een half jaar tijd gebruikt. 20.000 liter. Een commotie in miljonairsland. De rijkste Nederlander is helemaal niet de rijkste Nederlander. Al jaren staat Charlène de Carvalho Heineken bovenaan de lijst van rijkste Nederlanders. Maar volgens het FD klopt dat niet. In de podcast Dagkoers gaat het over Ludovicus Jan van der Velde uit Arnhem. Hij is de voormalig CEO van cryptobedrijf Tether en heeft nog veel aandelen in dat bedrijf.
6: Hij heeft een vermogen van tussen de 30 en de 50 miljard. Ligt eraan hoe je Tether precies waardeert, maar dat wordt over het algemeen tussen de 200 en 375 miljard gewaardeerd. Dus dat zijn duizelingwekkende bedragen.
7: Ja, en dus de rijkste Nederlander ooit.
6: Met grote afstand, ja, zeker.
4: Het was lang onduidelijk of Van der Velde officieel nog steeds Nederlander is, want hij woont al meer dan 40 jaar in Hongkong. Het Financieel Dagblad heeft nu bewijs gevonden. Ze hebben een kopie van zijn Nederlandse paspoort uit 2017 gezien. Ik heb het weer voor je. De dag begint fris. In het midden en zuiden lekker veel zon vandaag. En het wordt 20 graden op Vlieland en 26 in Valkenburg.
3: Zometeen voor de moordenminuut. Uit welke films ken je de personage Jack Sparrow?

0: Samen het eerst zei het Caribbean Girl.
1: De Funnix Ochtendshow.
2: De Ochtendshow.
0: En het is tijd voor het spannendste spel van de Nederlandse radio. De moordende minuut. En ik ga hem spelen met Randall. Een hele goede morgen, man.
3: Ja.
0: Je bent in de building, Randall. Hoe is het?
3: Ja, goed, man. Met jou dan?
0: Ja, lekker, man. Lekker. Wel onderweg naar kantoor. Hé, hey, jij bent dus maaltijdbezorger voor oudere mensen. Wat is nou het allerleukste aan jouw werk, bro?
3: Het is gewoon dankbaar werk. Het is gewoon dankbaar werk.
0: Mooi, man.
3: Dankbaar werk.
0: Mooi, man. En hoe gaat dan zoiets? Kan je gewoon overal naar binnen? Heb je sleutels?
3: Ja, bij sommige klanten moet je met de sleutel naar binnen. Bij sommige mensen moet je gewoon aanbellen. Dus het verschilt.
0: Mooi, man. Hey, Brendel, ben je fit voor de moordende minuut?
3: Ja, ik denk het wel.
0: Je kent de opdracht, hè? Je kent de opdracht. 1 minuut de tijd, 10 vragen. Je moet er minimaal 6 goed hebben om de winst te pakken. Ben je ready?
3: Ik ben ready.
0: Oké, daar gaan we, bro.
2: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Uit welke films ken je het personage Jack Sparrow?
3: Pirates of the Caribbean.
0: In welk museum hangt de Mona Lisa?
3: De Louvre.
0: Maak de lyrics af, ik zeg je hoe het is. Jij was mijn type chick, ik was jouw viezerik. Jij was... Welke kleur vind je op de Braziliaanse vlag naast groen, geel en wit?
3: Blauw.
0: Hoeveel poten heeft de flamingo?
3: 2.
0: In welke stad vind je de Times Square?
3: New York.
0: In welke maand vonden de Funnix Awards plaats dit jaar?
3: Mei.
0: Welke kleur heeft een stopbord?
3: Stopbord?
0: Ja. Yeah. Wat zei je? Rood?
3: Rood.
0: Yes. Welke artiest heeft het album Slaaptekort, Randall?
3: Lil Kleine. Nee, Boef.
0: Boef, klopt inderdaad. Welke taal spreken ze in Argentinië?
3: Argentijn.
0: Spaans. Maak de lyrics af. Wat zei je nou?
3: Spaans.
0: Ja, oké. Die was nog binnen de tijd. Randall, ik zit even te kijken, man. Hoeveel vragen heb je er goed? Hoeveel denk je dat je er goed hebt?
3: Ja, ik denk wel 6. Ik denk wel minimaal zes.
0: Oké, we gaan het checken, man. Ik hoop voor je dat er 6 zijn. Ik hoop het voor je. Kijk wat de computer zegt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je hebt er 9 goed! Randall, je bent een topper, man. Niet normaal. 9 goed, man. 1 vraag had je niet goed was, maak de lyrics af. Ik zeg je hoe het is, jij was mijn type chick, ik was jouw viezerik. En daarna kwam, jij was mijn baby. My Love van John en Vrees en Lilke van Frenna. Bro, maakt voor nu helemaal niet uit. 9 scoren is top, man. Van ik sokken kom jouw kant op, je bent de strijder van de dag, man.
3: Yes, thanks, man.
0: Lobby naar jou, bro.
3: Yes, ja, lobby. Fijne dag.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phoenix.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: In the mood for vibes. Luister.

0: luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your city.

0: Summer Festival.
1: Daar wil je bij zijn.
2: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Funnix Afro. Luister op funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.

0: @phoenix.nl.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Start je dag vol energie met de good vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Zometeen een half uur lang de beste mix van Miguel Cadel. Maar hier is het nieuws van 9 uur 's ochtends. NOS op 3, een hele goede morgen.
9: Goedemorgen, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. In Colombia wordt volop gezocht naar overlevenden van de aardbeving gisteren. En na die stevige aardbeving van 7,4 werden nog eens 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is nu 132, maar dat kan nog oplopen, vertelt correspondent Boris van der Spek.
10: Met name in drie steden, Cali, Pereira en Manizales, die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast. En dan is er nog steeds een deel van het land, Chocó, waar dit epicentrum was, de bergen, waar we helemaal niks over horen, omdat het door de zwakke infrastructuur is afgesloten van de buitenwereld. En daar hopen we de komende dagen meer over te horen, en dan kan dat dodental nog stijgen.
9: De regering van Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen en Amerika en de EU komen met miljoenen voor noodhulp. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Die drone lag in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig en er zaten explosieven in. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met een eerder incident in Leipzig 2 jaar geleden. Toen ging het om een brand bij het distributiecentrum van DHL. En misschien eet je binnenkort wel papaya's, mango's of bananen uit Frankrijk. Door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten te verbouwen. Nou, in verschillende regio's wordt er al mee geëxperimenteerd. En ondernemers zeggen dat ze de vraag nu al haast niet aankunnen. En Tadej Pogacar gaat viral in België. Hij stond afgelopen week langs de kant van het parcours tijdens de vrouwentour om zijn vriendin aan te moedigen. Een verslaggever had zogenaamd geen idee wie ze stond te interviewen.
11: Where are you from?
12: I'm from Slovenia.
11: Oh, Slovenia. Zdravo?
12: Zdravo.
11: Oh,
12: yes, yes.
11: Zdravo. So who are you cheering for?
12: I'm cheering mainly for Urška.
11: Okay, Žigar. And why is Urška your favorite?
12: Because she's my fiancé.
11: Sorry, I forgot to ask your name.
12: Tadej.
11: Okay, yes. Tadej, you're a really sweet boyfriend.
9: Volgens Sporza was het allemaal in scène gezet. De vriendin van Pogacar wordt in interviews altijd aangesproken als de vriendin van. En nu waren de rollen een keertje omgedraaid. En het weer, de dag begint fris in het midden en zuiden. Lekker veel zon vandaag. Het wordt 20 graden op Schiermonnikoog en 26 graden in Sittard.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Een hele goede morgen, Ronnie Flex, Adief Simski, Karel en Scarface, hoor je zo. Maar eerst het nieuws van 9:30 van NOS op 3. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. In Colombia wordt volop gezocht naar overlevenden van de aardbeving gisteren. En na die stevige aardbeving van 7,4 werden nog eens 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is nu 132, maar dat kan nog oplopen, vertelt correspondent Boris van der Spek.
5: Met name in drie steden, Cali, Pereira en Manizales, die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast. En dan is er nog steeds een deel van het land, Choco, waar dit epicentrum was, de bergen, waar we helemaal niks over horen, omdat het door de zwakke infrastructuur is afgesloten van de buitenwereld. En daar hopen we de komende dagen meer over te horen. En dan kan dat dodental nog stijgen.
4: De regering van Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen en Amerika en de EU komen met miljoenen voor noodhulp. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Die drone lag in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig en er zaten explosieven in. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met een eerder incident in Leipzig 2 jaar geleden. Toen ging het om een brand bij het distributiecentrum van DHL. En misschien eet je binnenkort wel papaya's, mango's of bananen uit Frankrijk. Door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten te verbouwen. Nou, in verschillende regio's wordt er al mee geëxperimenteerd. En ondernemers zeggen dat ze de vraag nu al haast niet aankunnen. En Tadej Pogacar gaat viral in België. Hij stond afgelopen week langs de kant van het parcours tijdens de vrouwentour om zijn vriendin aan te moedigen. Een verslaggever had zogenaamd geen idee wie ze stond te interviewen.
6: Where are you from?
7: I'm from Slovenia.
6: Oh, Slovenia. Zdravo?
7: Zdravo.
6: Oh,
7: yes, yes. Zdravo.
6: So who are you cheering for?
7: I'm cheering mainly for Urška.
6: Okay, Žigat. And why is Urška your favorite?
7: Because she's my fiance.
6: Sorry, I forgot to ask your name.
7: Tadej.
6: Okay, yes. Tadej, you're a really sweet boyfriend.
4: Volgens Porza was het allemaal in scène gezet. De vriendin van Pogacar wordt in interviews altijd aangesproken als de vriendin van. En nu waren de rollen een keertje omgedraaid. En het weer, de dag begint fris in het midden en zuiden. Lekker veel zon vandaag. Het wordt 20 graden op Schiermonnikoog en 26 graden in Sittard.
3: Chris. Oma Leno Zuna.

0: Omalay, Ozuna met Soso door je speakers.
1: The Funnest Ochtendshow.
0: Chris en Fruitig, en vanmorgen heb ik Noelle gesproken in de vroege ochtenduurtjes. Zij kan zelf niet zwanger worden, ze heeft geen baarmoeder, maar ze krijgt nu wel een meisje op een hele bijzondere manier en ze gaat je zelf vertellen. En voor heel veel mensen begint een kinderwens pas echt als je eraan toe bent. Maar wat nou als je op je 18e te horen krijgt dat je zelf geen kinderen kan krijgen? Ja, dit overkwam dus Noelle, zij werd geboren zonder baarmoeder. En nu is ze toch in verwachting, maar buiten haar eigen lichaam om. Dus haar baby groeit in de buik van haar moeder. Noelle, hele goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Hey, jij bent dus geboren zonder baarmoeder. Hoe kwam je daarachter, Noelle?
2: Ja, ik was op mijn 18e nog steeds niet ongesteld geworden. Toen dacht ik, ja, dat klopt niet helemaal. Dus ik laat het even checken. En toen in het ziekenhuis kwam dan uit dat ik geboren ben zonder baarmoeder.
0: Zonder baarmoeder? Wat ging er toen door je heen?
2: Ja, mijn eerste reactie was echt vooral huilen. Ik vond het echt heel erg. Want ik had al wel vanaf jong een kinderwens. En dat stukje zie je dan toch een beetje in duigen vallen. Dus ja, dat was wel heel verdrietig.
0: Op een gegeven moment kom je erachter dat je dus het MRKH-syndroom hebt. Kan je uitleggen wat er nou precies is, Noelle?
2: Ja, eigenlijk zijn meisjes met het MRKH-syndroom, die worden geboren zonder baarmoeder. Dus de meesten hebben wel eierstokken. Dus eigenlijk kun je wel genetisch een eigen kindje krijgen. Maar echt een kindje dragen zit er dan voor jezelf niet in.
0: En je had natuurlijk van jongs af aan al een kinderwens. Je wilde heel graag jong moeder worden. Wat dan? He, je krijgt zo'n nieuws story, je hebt dat syndroom. Wat gaat er door je heen? Wat zijn je vervolgstappen?
2: Ja, ik kreeg op een gegeven moment, toen ik iets ouder werd, kreeg ik dan wel een relatie. En wij zijn eigenlijk begonnen gewoon met kijken van, hey, wat kunnen we zelf doen? Dus we zijn wat informatie daar gaan bezoeken om te kijken van, hoe kan onze wens in vervulling gaan? En ja, daar zijn we eigenlijk mee begonnen met het bezoeken wat informatiedagen.
0: Wat de mogelijkheden zijn inderdaad. Kijk, je kan natuurlijk verschillende dingen doen. Adopteren is een optie. Jullie hebben gekozen voor draagmoederschap. En ook wel in het bijzonder dus, jouw moeder is de draagmoeder.
2: Ja, dat was echt een optie die we eerst nooit hadden verwacht. Maar die kregen we in één keer te horen. En ja, mama heeft daar echt geen seconde over getwijfeld. En meteen gezegd, dat zou ik wel willen doen voor jullie.
0: Gewoon meteen.
2: Ja, dat was meteen, ja.
0: Echt een hele dikke shout-out naar je moeder, want het is niet niks. Zij is ook, dan moet ik het goed zeggen, 51, toch?
2: Ja, ze is 51 jaar, ja.
0: Maar neem ons even mee, hoe werkt dat dan? Jouw moeder wordt dus de draagmoeder van jouw kind en je vriend. Hoe gaat dat proces?
2: We zijn ervoor naar Cyprus gemoeten, want in Nederland mag je maar draagmoeder zijn tot 45. En mama was dan op het moment 50. Dus we hebben eigenlijk daar gewoon de hele procedure gehad met bij mij een eicelpunctie en daarna een terugplaatsing bij mama.
0: Wauw. Ik zit meteen om te denken, jouw moeder is dan ook goed vruchtbaar. Dat ze op de 50ste dit nog kan.
2: Ja, in principe heeft dat niks mee te maken, omdat het wel gewoon echt mijn eicel is, zeg maar. Dus of ze in de overhand had gezeten of niet, had het niet echt heel veel verschil.
0: Ah, op die fiets. Oké. Ja. Kijk, nu heb je dit verhaal online gedeeld. Je hebt een TikTok-kanaal waar je het allemaal deelt. Het hele proces van je moeder, van jou, van je vriend, dat jullie kindje verwachten. Wat zijn de reacties van mensen online? Want het is natuurlijk wel een verhaal wat je niet vaak hoort.
2: Ja, ik moet zeggen, echt 95% is positief. Vooral alles op mijn eigen kanaal is echt heel liefdevol en heel fijn ook om te lezen. Dus ja, dat maakt het wel heel extra bijzonder.
0: Ja, dat snap ik. Het is uiteindelijk toch wel gelukt om dat kindje te krijgen. Ze moet nog komen, of hij moet nog komen, moet ik je zeggen. Wat wordt het?
2: Het is een meisje.
0: Het is een meisje, gefeliciteerd. Hey, waar ik ook even benieuwd naar ben. Je draagt het kind dus niet zelf. Nee. Hoe zorg je ervoor dat je alsnog in het proces van die zwangerschap een band met je kind kan krijgen, nu je in de buik zit van je moeder?
2: Nou, ik moet zeggen, de laatste weken proberen we extra veel lekker met mama te zijn en ook mijn hand op de buik te leggen en zo. Ze wil zich zo niet heel veel laten voelen, want de placenta ligt aan de voorkant. Dus schoppen krijgen we niet altijd evenveel mee. Maar zo nu en dan is het wel leuk om dat wel op te pikken.
0: Ja. Mooi. Ik moet je zeggen, ik vind je verhaal echt mega. Ook omdat je hebt een teleurstelling gehad natuurlijk. Maar je bent niet met het pakken neer gaan zitten. Je bent naar opties gaan kijken samen met je vriend. Je moeder is eruit gekomen. Hoe kijkt jouw vriend hierna?
2: Ja, die vond het in het begin heel spannend. Want die zat al te denken van, oh, is het wel helemaal veilig voor je moeder ook en zo.
0: Mm-hmm.
2: Maar nu vindt hij het vooral fantastisch dat we het van zo dichtbij kunnen meemaken ook. Want we hadden dit anders nooit van zo dichtbij meegemaakt.
0: Noelle, het is jullie echt van harte gegund.

0: Super Idali, Ronnie Flex en Frenna.
1: De Phonix Ochtendshow.
0: In de Phonix Ochtendshow, Chris en Fruit door je speakers. En zometeen, de man.

0: me nu,
1: is
0: hè?
1: Het gewoon, ik heb het je gisteren al gezegd, het is een zomerhit.
0: Bro, ik zeg je eerlijk, ik ga nu in mezelf geloven. Dat komt echt
1: En je komt van ver, hè? Dat weet ik.
0: Ik kom van ver, snap je? Nu ga ik er echt in geloven ook.
1: Hé, zometeen rewind. Ik mag hopen dat het gezellig gaat worden.
0: Sowieso, jij gaat weer weg, dus dan gaat het echt een spektakel beginnen.
1: Nou goed, daar ga je het over hebben.
0: Ja, gisteren hebben we het even kort gehad over die Ajax Winstreak Challenge. Ik heb hem natuurlijk nu officieel gehaald. Ik heb een oproep gedaan, ook met betrekking tot de kapper. Er zit een goed doel nog aan vast. Dus daar ga ik zo meteen nog eventjes wat meer over vertellen. Mochten de mensen niet hebben meegekregen, ik heb mijn eigen podcast inmiddels al een maandje geleden gereleased. Gisteren de
1: episode. Ja, joh, pak je zendtijd. Ga maar door. Ja, je hebt een podcast. Ja, precies. Ja, goed zo, ja.
0: Dus de nieuwe aflevering met Fernando is gedropt. Dus dat is oprecht echt een hele leuke.
1: Even toch een klein teasertje. Waar gaat het gesprek over met Fernando?
0: Hij vertelt onder andere over toch wel een lastige afslag in zijn leven. Sterker nog, twee afslagen in zijn leven. Okay. Maar we hebben het ook gewoon over grappige dingen. Hoe het zijn rijangst uiteindelijk ervoor zorgde dat ik een Citroën Saxo voor hem wilde kopen. Kortom, er zit best wel een leuk verhaal aan vast. En even snel een vraag aan jou. Weet jij wat de eerste top 10 hit is van The Weeknd?
1: Top 10, ik zeg even gauw Blinding Lights.
0: Nee, dat is hem niet. Maar welke het is, dat ga je natuurlijk zo meteen horen tijdens de rewind.
1: Ik denk oprecht dat ik voor het eerst ga luisteren. Je hebt ineens inhoud in je show, bro. Het wordt echt gezellig. Zo meteen rewind.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes.
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics.

0: bijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
3: Phonics Afro.
2: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Midden in Summer Festival 2026. 21, 22 en 23 augustus. Het grootste Surinaamse Hindoestaanse outdoor festival van Europa. Beleef spectaculaire live optredens met absolute headline Raymond Rander.

0: valt. Daar wil je bij zijn.
1: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Start je dag vol energie met de Good Vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Met zometeen muziek van Ira Star, maar ook Ismo ga je horen met Bracket. Weet jij wat de allereerste top 10 hit is geweest van The Weeknd? Nee, het is niet Earned It. Welke is het? Dat ga je zo meteen horen. Eerst alleen nog tijd voor het laatste nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. Op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand bij een pallethandelaar. In de omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Straten in de buurt van het bedrijf zijn afgezet vanwege ontploffingsgevaar en er is een NL-alert afgegeven. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Wij eisen de nacht op. Grote kans dat je die tekst vanaf vandaag weer op schermen, posters of social media tegenkomt. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen begon 1 jaar geleden, na de moord op de 17-jarige Lisa. Nu keert hij dus terug, want volgens de initiatiefnemer is het belangrijk om niet alleen maar aandacht te hebben voor veiligheid als er een incident is.
6: En dan hebben we het over hoe verschrikkelijk dat incident is, en dat is heel erg terecht. Maar als we het daarbij houden, dan gaan we niet kijken naar hoe kan het dat we in een wereld leven waarin dit geweld zoveel voorkomt, dat de helft van de vrouwen voor haar 18e een ervaring heeft met seksueel grensoverschrijdend gedrag. En hoe kunnen we dat veranderen?
5: Als deze week een brief van John de Mol op je mat valt, ja, voel je dan niet gevleid, maar bel de politie. Oplichters sturen brieven uit naam van mediamiljonair John de Mol met een vaag verhaal over financiële ondersteuning. De oplichters vragen je om een mail te sturen om in aanmerking te komen. Niet doen dus, zegt Talpa, het bedrijf van John. Een Nederlands 1-2'tje op de eerste dag van het EK Atletiek gisteravond. Favoriet Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen kogelstoten. Na Rome en München staat ook deze titel op haar naam.
7: Nu voor de 3e keer Europees kampioen buiten. 2052 staat er. Daar gaat dat ding. En waar gaat dat ding heen, zeg? Wat een serie! Applaus! 2073. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
5: En ook het zilver ging naar Nederland. Jorinde van Klinken ging ermee vandoor. En het weer. De dag begint fris in het midden en zuiden. Lekker veel zon vandaag. Het wordt 20 graden op Vlieland en 26 graden in Valkenburg.
4: Quincy. Where do we go is onderweg. Maar eerst winner van Ismo Bracket. Yo.

Ira Star, Where Do We Go? En weet je wat de allereerste top 10 hit is van The Weeknd? Rewind, rewind and play it back. Oh yeah. Met Quincy. Ja, inmiddels is The Weeknd niet meer weg te denken uit de chart. Sterker nog, hij is een van de meest gestreamde artiesten. En dat is hij natuurlijk al jarenlang. Maar er is natuurlijk een moment geweest dat hij veel minder bekend was. En voor de echte kenners onder ons, House of Balloons, Echoes of Silence, Kissland. Ja, dat zijn echt de albums van way back. Zelf heb ik hem zelfs ook nog in die periode gezien tijdens het voorprogramma bij Drake. Uiteindelijk deden ze ook nog Crew Love in The Ziggo Dome. Alleen een top 10 hit, ja, die had The Weeknd helemaal nog niet. Totdat daar dus uiteindelijk een samenwerking was met iemand die hij nauwelijks persoonlijk kende, moet je nagaan. Dan heb ik het over Ariana Grande. En de baby die zij vervolgens samen hebben gemaakt, die vloog de top 10 binnen. Sterker nog, om precies te zijn, op nummer 7. En ja, dat was uiteindelijk het startschot voor heel veel succes van The Weeknd. Dit is Love Me Harder tijdens Rewind of Phonics.

twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. En als je hem zo meteen hoort, hey, denk bij jezelf, ja Quincy, ik denk wel dat ik de juiste antwoorden weet. Nou, dan kan je dat laten weten door middel van een appje in de NPO-luisterapp. En ben je vervolgens de eerste die de juiste antwoorden dan toestuurt, dan ga je naar huis met een Funnies Goodie pakket. Maar sowieso is het natuurlijk leuk als je gewoon gezellig meedoet. Voor nu zou ik zeggen, luister even goed mee, spit je oren. Want dit is namelijk de Morning Mashup van vandaag.

0: Shop.
1: Zijn wel echt twee R&B classics door elkaar heen, hoor. Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luister. Heb sowieso leuk als je gewoon eventjes meedoet en een reactie geeft. Maar ben je dus ook nog eens de eerste die de juiste toestuurt, dan ga je naar huis met een Funnix goodie pakket. In de tussentijd dat je het laat weten, ook heerlijke pokoes door je

twee tunes gemixt voor de één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Ik heb hem zojuist laten horen. Aardig wat reacties binnengekomen in de NPO-luisterapp. Alleen voordat we daar naartoe gaan, misschien ben je nu pas net ingetuned, zeg je Quincy, alsjeblieft, kan je nog één keertje draaien? Natuurlijk kan ik dat.

twee R&B classics van de bovenste plank. Alleen, welke twee zijn het? En ik dacht dat ik hem best wel moeilijk had gemaakt, maar ik heb me denk ik een beetje vergist. Ik heb een beetje vergist, want ik krijg gewoon alleen maar dezelfde antwoorden binnen in de NPO Luisterapp. Onder andere Whitley, die zegt: Quinn, je bent op zoek naar Cassie met Me and You en TLC met No Scrubs. En is de vraag, zijn dit dan ook de juiste antwoorden? Of heeft iedereen...

Ja toch, No Scrubs TLC. Dat betekent, Whitley, dat jij wel de eerste in dit geval bent die de juiste antwoorden heeft toegestuurd. Dikke shout-out naar jou. Funny's Goodie Pakket, die komt jouw kant op. Ja, onder andere Sia, Charlène, Ravine, Des, ik zie jullie ook. Maar wat ik al zei, kan er maar één de snelste zijn. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen met een nieuwe morning mashup. Maar voor nu eerst terug naar de debuutsingle van Cassie, waarmee ze internationaal echt doorbrak. Dit is Me and You, tijdens Rewind op Funny's.

Quincy. Hey meisje, die hoorde je zojuist tijdens Rewind op Phonix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers en een nieuwe aflevering. Die is gedropt van Taxi Takkies met niemand minder dan Fernando. Zometeen laat ik je echt iets bizars horen.

0: Mensa Serrano, Doughboy Ben met Serrano. Die hoorde je tijdens Rewind op Phonix. En ik vertelde het net, nieuwe aflevering van Taxi Takkies is gereleased op YouTube. Je kan het kanaal gewoon checken, @TaxiTakkies. Niemand minder dan Fernando is zelfs ingestapt. En ja, je weet dat ik natuurlijk ook Uber rijd. Alleen hij vertelde eigenlijk wel iets heel erg schokkends over zijn Uberkosten.
1: Ik heb Uber heel rijk gemaakt, hè? Ik heb zeker. Mijn Uberkosten, ga ik niet te hard roepen, maar ze waren hoog.
2: Ja. Heb je als één keer een maand berekend?
1: Ik heb een keertje in een maand, denk ik, 2 doezoe.
2: 2000 euro aan Uber gewoon.
1: Bro, ik ging net ook naar de wc met een Uber.
0: Besef dit, 2000 euro in een maand aan Uber kosten. Dat is echt crazy. Wil je sowieso dus het volledige interview zien? Ga hem dan checken op het kanaal van Taxi Takkies op YouTube. En dat gezegd hebbende, laten we ook gewoon heerlijk de muziek induiken.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
8: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
7: Young Ambition Summer Class is powered by Phonix.
2: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: phoenix.nl.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Met zometeen muziek van EZSB, maar ook Fresh NKM ga je onder andere horen. En wat is nou iets waarvan jij zou zeggen, dat moet je absoluut niet doen tijdens een eerste date? Dus denk daar heel eventjes goed over na. Wat is iets wat je absoluut niet moet doen tijdens een eerste date? Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Drake die deed iets waarvan hij eerst zei, dat moet je niet doen. Vervolgens deed hij het wel. En ik heb mijn twijfels erover. Wat het is, dat ga je zo meteen horen. Eerst tijd nog voor het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote brand op een industrieterrein in Lelystad. Een pelletbedrijf staat daar in de fik. Het bedrijventerrein is afgezet wegens ontploffingsgevaar en ook is er een NL-alert verstuurd. Het vuur verspreidt zich snel, ziet deze verslaggever die er vlakbij woont.
4: En wat bij opvallend was, is echt de groot zwarte roodwolk die daarbij vormde. En ik las net al even in mijn buurt-app, ik woon hier ongeveer hemelsbreed 2 kilometer vandaan, dat er ook daar echt veel asrest al naar beneden komen. Dus ik zou ook zeggen, hou de deur en raam een beetje dicht.
3: De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Er wordt steeds meer bekend over de vliegreis van president Trump begin juli vanuit Turkije naar Amerika. Hij was toen in Turkije voor de NAVO-top. Op tv leek het alsof hij met de Air Force One naar huis ging, maar er gebeurde volgens mijn collega Jesse iets anders.
5: Vervolgens is hij daar direct weer uitgestapt, buiten het zicht, dus niet via die gewone trap die altijd wordt gefilmd, maar is eigenlijk via een cateringcar, die deed alsof hij aan het laden was, via een karretje is hij in een vrachtwagentje geschoven en is vervolgens weggereden naar een ander vliegtuig. En dat is een militaire Boeing die ook een beetje lijkt op die Air Force One. Maar het is dus echt een wisseltruc.
3: Volgens de Washington Post deed hij dat omdat Iran gedreigd zou hebben de president te vermoorden. Vanavond is het Do or Die in Nijmegen. NEC speelt de return tegen Olympiakos in de voorronde van de Champions League. Supporters hebben er in ieder geval vertrouwen in.
6: Ik weet zeker dat NEC er klaar voor is.
7: Ik heb het gevoel dat ze met 3-1 gaan winnen.
8: 1-0.
7: 2-0. 3-1.
8: 2-0.
7: Ja, dan breekt er een feestje los, denk ik.
9: Echt chaos.
10: Ik denk dat carnaval wordt hier.
3: De aftrap is vanavond om 7:30. En het weer, de dag begint fris, in het midden en zuiden lekker veel zon vandaag. Het wordt 20 graden op Schiermonnikoog en 26 graden in Sittard. Quincy.
2: De bare minimum.

0: Rewind op Phonics. En ja, stel je voor dat je dan toch gaat daten. Hè. Je hebt besloten van diegene vind ik toch leuk, laten we op date gaan. Wat is dan iets wat je eigenlijk beter niet kan doen op zo'n eerste date?
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Aardig wat reacties binnengekomen in de NPO-luisterapp. Zo zegt de grote vriend van de show, Suleiman. Die zegt, ja, eerst wat je niet moet doen op een eerste date is gewoon een hele dikke scheet laten. Nou, dat lijkt me natuurlijk wel een klein beetje voor de hand liggend. Tegelijkertijd, als je er per ongeluk uitvloept, ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Misschien kan je er alle twee wel heel hard om lachen. Jurgen die zegt, meteen je ex bespreken of je vorige relatie uitgebreid. Ik denk dat dat ook niet per se hetgene is wat je inderdaad zou moeten doen. Ramon, die zegt ook nog van, ja, je moet je helemaal niet gaan uitsloven. Wees gewoon jezelf en dan moet het eigenlijk allemaal wel in die zin goed gaan komen. Nou, misschien heb je het meegekregen. Afgelopen weekend heeft Drake een 20v1 gehad. Hij ging met allemaal dames aanpappen en praten. En vervolgens deed hij iets waarvan ik denk, dit kan je beter niet doen op een eerste date.
2: As if you say do it, I would...
3: Okay. You're saying this and now I'm gonna like test it.
2: Okay. What do we... Just give me, like, one...
3: Would you bark for me?
2: Arr.
0: Hey, kom op, man. Als iemand tegen je zegt, would you bark for me... dan ga je toch niet blaffen als een dagoe. Ik vind het krankzinnig. En dat terwijl die tegen iShow Speed zei... Weet je, Speed, als jij indruk wil maken op de dames... moet je niet gaan blaffen. Nou ja, dat schip is nu inmiddels wel voorbij gevaren. En als je dan blaft, niet zo'n klein sukkelig blafje. Doe het dan tenminste net zoals DMX, want dan... Maak je wel in ieder geval...

Version van Pilay tijdens Rewind on Phonics. Een hele goede morgen, Quincy Dwoye Speakers. Zometeen is het tijd voor een vers bakkie bizar. Alleen voordat jij en ik daar zijn, even deze gouden ouwe van Destiny's Child. Dit is Survivor on Phonics.

Vast bij kan je zometeen lekker meereageren. En in die tussentijd, je hebt waarschijnlijk al hard gewerkt deze ochtend. Even lekker de benen strekken. Pak misschien even lekker een bakje pleur. Dan kan je eventjes wat cafeïne aan de achterwerken. Voor het verhaal van vandaag, bakje bizar, vliegen jij en ik richting Uruguay. En daar is een voetbalwedstrijd bezig, in de tweede divisie om precies te zijn. En dan moet je weten, net zoals een beetje in Nederland, dan heb je helemaal niet grote stadions. Dat zijn gewoon kleine stadions. Het spel is bezig en plotseling schiet een speler de bal keihard het veld uit. En dan zou je denken, ja, dat goede verdedigende actie misschien of zo. Maar juist daardoor gebeurt er echt iets bizars. En de vraag aan jou is, wat gebeurt er door die voetbal? Is dat antwoord A? Hij kwam op een snelweg en veroorzaakte een kettingbotsing. Antwoord B, hij vloog een huis binnen tegen een oud vrouwtje en die raakte gewond. Of antwoord C, hij vloog tegen een barbecue aan en een deel van het stadion stond in brand. That's crazy. Welk antwoord het ook is, dat dit kan gebeuren doordat er een bal weggetrapt wordt van een voetbalveld in de tweede divisie. Gek. Wat denk jij dat het is? Antwoord A, hij kwam op een snelweg en veroorzaakte een kettingbotsing. Antwoord B, hij vloog een huis binnen van een oud vrouwtje en zij raakte daardoor gewond. Of antwoord C, hij vloog tegen een barbecue aan en een deel van het stadion stond vervolgens in brand. Je kan het antwoord droppen in de NPO luisteren waarvan jij denkt dat die goed is, hebben we het er zo meteen over. In de tussentijd dat je dat doet, heerlijke muziek jouw kant op. Tropical Air Size, die ga je horen. De mannen uit Spangen, broederliefde, maak me niet heet, staat ook voor je klaar. Is one of Africa's finest, Ira Star. Dit is Comas tijdens Rewind op Phonix.

0: uit het veld schiet. Nou, dan denk je bij jezelf, dat is toch niet zo heel lijfklinisch. Nee, dat klopt. Maar er is daarna wel iets bizars gebeurd. Alleen een vraag aan jou is, ja, wat is dat dan? Was dat antwoord A? Hij kwam op een snelweg en veroorzaakte een ongeluk. Antwoord B, hij vloog een huis binnen van een oude mevrouw en zij raakte daardoor gewond. Of antwoord C, hij vloog tegen een barbecue aan en een deel van het stadion die vloog vervolgens in de brand. Meerdere antwoorden die zijn binnengekomen. Ik denk allereerst vriend van de show Suleiman. Ja, die heeft denk ik al een borreltje op in de ochtend. Luister maar mee.
1: Yo, Chris, ik weet Chris. Precies welke antwoord. Antwoord D, man. Die bal vloog keihard tegen Chris' hoofd en hij kon niet meer zingen, man. Ja, man, echt heftig.
0: Hij noemt mij nu gewoon zelfs Chris. Ik zou zeggen, Suleiman, niet meer beginnen met daydrinken. Dit gaat helemaal niet goed. Ali, die zegt tegen mij, nou, Kinsey, het antwoord lijkt mij vrij logisch. Dat is gewoon antwoord C. Meerdere malen antwoord A binnengekomen. Onder andere Naomi, die denkt dat Nathan en Dylan stuurt dat ook toe. Alleen de vraag is, wie heeft het juiste antwoord toegestuurd? Is dat dus antwoord A, hij kwam op een snelweg en veroorzaakte een ongeluk? Antwoord B, hij vloog een huis binnen van een oude mevrouw en zij raakte gewond. Of antwoord C, hij vloog tegen een barbecue aan en een deel van het stadion stond vervolgens in brand. Het juiste antwoord is antwoord A. Hij kwam op een snelweg terecht en veroorzaakte een ongeluk. Sterker nog, niet eens één ongeluk. Nee, het werd vervolgens gewoon een kettingbotsing. Ja, het is krankzinnig om te zien. Bal komt op de snelweg terecht en je voelt al als je dat ziet, dan denk je, ja, dit gaat fout. En inderdaad, auto's moesten remmen. Kettingbotsing. Ja, gekke werk. En ja, als je dan natuurlijk wel een echte voetballiefhebber bent, dan denk je nu, nou ja, dat is dan een speler van Uruguay. Moet je nagaan. Stel je nou toch eens voor wat er was gebeurd als de bal die getrapt werd

DJ op Phonics. En zometeen een update over de Ajax Win Streak Challenge. Heb je gisteren al verteld, de challenge is gehaald. We moeten nu natuurlijk alleen door. Onder andere een kapper vinden die daadwerkelijk gaat knippen. Zit een goede doel ook nog aan vast. Kortom, ik ga je nog even de laatste ins en outs geven zometeen. Alleen voordat het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws.

en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnyxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyxads, your city, your

0: Handsome Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: theorietoppers.nl en socials voor alle info.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. En Afro vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de

0: Phoenix.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.

0: minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Met zometeen de dikste van de week, Mo Broederliefde en Frenna met Hoe Je Bent. Zometeen nog even de laatste update met betrekking tot de Ajax Win Streak Challenge. Ik mocht namelijk niet naar de kapper, zolang Ajax niet 5 keer achter elkaar heeft gewonnen. Dat is gebeurd, maar hoe ziet het restant eruit? Daar ga ik je zometeen alles over vertellen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. In Engelen zijn vanochtend 2 mensen aangehouden voor vernielingen en bekladdingen. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven werden huizen van voorstanders van een AZC beklad met beledigende teksten en 13 bewoners deden aangifte. Volgens deze verslaggever van Omroep Brabant zijn de 2 opgepakt na het bekijken van camerabeelden.
3: Het gaat om een man van 52 en een vrouw van 18. En zover wij nu weten wonen ze op het adres waar nu ook een onderzoek van de politie plaatsvindt. En dat is een plek in Engelen op een industrieterreintje, bedrijfsterreintje. Achter het beoogde locatie waar het AZC uiteindelijk moet komen.
2: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. En bij een Oekraïense droneaanval op Rusland zijn zeker 1 dode en 2 gewonden gevallen. De drone stortte neer op een pakhuis waarbij 2 magazijnen in brand vlogen. Eerder viel Rusland juist Oekraïense steden aan en daar kwamen 5 mensen om het leven en raakten 20 mensen gewond. Als deze week een brief van John de Mol op je mat valt, voel je dan niet gevleid, maar bel de politie. Oplichters sturen brieven uit naam van mediamiljonair John de Mol met een vaag verhaal over financiële ondersteuning. De oplichters vragen je om een mail te sturen naar het adres dat in de brief staat, om daarvoor in aanmerking te komen. Maar niet doen dus, zegt het bedrijf van John Talpa. En Tadej Pogacar gaat viral in België. Hij stond afgelopen week langs de kant van het parcours tijdens de vrouwentour om zijn vriendin aan te moedigen. Een verslaggever had zogenaamd geen idee wie ze stond te interviewen.
4: Where are you from?
5: I'm from Slovenia.
4: Oh, Slovenia! Yeah. Zdravo?
5: Zdravo. Oh, yes, yes, Zdravo. Zdravo.
4: So who are you cheering for?
5: I'm cheering mainly for Urška.
4: Okay, Žigar.
5: Žigar.
4: And why is Urška your favorite?
5: Because she's my fiancée.
4: Sorry, I forgot to ask your name.
5: Tadej.
4: Okay, yes. Tadej, you're a really sweet boyfriend.
2: Ja, dat was allemaal in scène gezet natuurlijk. De vriendin van Pogacar wordt in interviews altijd aangesproken als de vriendin van. En nu waren de rollen een keertje omgedraaid. En het weer zonnig met alleen in het noorden wat wolken met 20 tot 26 graden.
1: Quincy. De dikste van de week is onderweg, maar eerst tijd voor Hoe Je Bent.

0: De dikste van de WK, Dave Ansje onder andere met Zomerbloesje. En ja, hoe zit het nou toch met die Ajax Winstreek Challenge?
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Mocht je het gisteren hebben gemist, sowieso als eerst ben ik lekker teruggekomen van vakantie. 3 weken lang was ik niet te horen op de radio. Dus ik ben er weer. De ene zal zeggen, jammer, dat vind ik kloten. De andere zal zeggen, jippie, ik ben blij dat je terug bent. Dus ja, voor die laatste groep sowieso, dik shout-out naar jou. En die andere, die hoop ik te overtuigen dat ze het ook heel erg leuk gaan vinden. Een half jaar geleden ben ik ongeveer begonnen met de Ajax Winstreek Challenge. Misschien kan je het je nog herinneren. Ajax moest 5 keer achter elkaar winnen. Dan pas mocht ik naar de kapper. En afgelopen donderdag tijdens de Conference League wedstrijd tegen Shelbourne was het zover. 5 keer hebben ze achter elkaar gewonnen. We hebben toen destijds afgesproken dat we 2 dingen zouden doen. Het allereerste was, nou ja, als je weer naar de kapper mag, dan ga je haren doneren aan Stichting Haarwens. Helaas is die wat lastiger gebleken dan de realiteit. Ik denk omdat we wat sneller klaar zijn dan gepland. Je moet namelijk haar hebben van 25 tot 30 centimeter voordat je dat kan doneren. En zo lang is mijn haar helemaal nog niet geworden. Dus ik vind het wel jammer dat het niet kan. Anders had ik het natuurlijk heel erg graag gedaan, maar dat gaat hem dus in die zin helaas niet worden. Wat we ook hebben gezegd is dat we een goed doel aan deze actie koppelen. Dat is namelijk al het geld wat wij binnenkrijgen voor deze challenge. Iedereen die het stimuleert. En wij deden sowieso. Wij praat ik over mijn compagnon Dani, die ik zometeen ook nog heel even ga bellen om het af te sluiten. Wij zeiden we doen €5 in de pot elke wedstrijd die Ajax moet spelen tijdens deze challenge. En dat gaat naar Kika toe. Nou ja, dat geld, dat ziet er wel aardig rooskleurig uit. Een leuk bedrag gaat richting Kika. Mocht je sowieso even benieuwd zijn hoe en wat, laat het me dan vooral heel eventjes weten door middel van een appje in de NPO Luister app. En dan kan ik je nog verder toelichten hoe en wat. Wat ik zeg, ik deed deze challenge samen met Dani. Die ga ik zo meteen opbellen. En dan gaan we de laatste ins en outs ook nog bespreken. Want het haar moet er natuurlijk ook nog af. Het zou eigenlijk vandaag gaan plaatsvinden. Ik kon niet zo snel een kapper vinden. Maar er gaat er eentje aankomen. Hoe en wat, ga ik je zo meteen alles over vertellen. In die tussentijd nog eerst even lekkere muziek.

0: jaar geleden ben ik van start gegaan met de Ajax Winstreak Challenge. 5 keer moesten ze achter elkaar winnen, dan pas mocht ik naar de kapper toe. Dat deed ik niet alleen, dat deed ik namelijk met mijn goede vriend Dani. En ik heb hem aan de lijn. Dani Hagebeuk, een hele goede middag, broski.
1: Goedemiddag.
0: Ja, afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover, hè, bro. Die 5e wedstrijd werd achter elkaar gewonnen. Wat was het eerste gevoel wat er door jou heen ging toen de wedstrijd definitief gewonnen werd?
1: Ja, ik vond het natuurlijk wel lekker.
0: Deed je ook wel zo'n vreugdesprongetje even, of niet?
1: Nou ja, ja zeker wel. Ja, ik moet wel zeggen dat ik had wat meer vertrouwen dit seizoen met al die nieuwe aankopen.
0: Ja.
1: Maar ja, toch wel even lekker dat het daadwerkelijk gebeurt natuurlijk.
0: Ja, ja, 100%. Wat je zegt, kijk, je krijgt wel veel vertrouwen, toch? Ergens is het wel een beetje billenknijpen, toch? Dan is die laatste wedstrijd daar, je hebt het bij die guy van Manchester United ook gezien, gaat het toch nog fout? Je wordt ergens een beetje bang, of had ik dat alleen, of had je dat ook?
1: Ja, ik had wel, het was wel een soort van ja, kleine nervositeit natuurlijk. Want als het dan weer misgaat, dan ga je van 4 naar 0.
0: Ja.
1: En dan is het nog maar aankijken hoe het seizoen start. Want nu heb je natuurlijk nog die Conference League. Ja, dan zou je denken, daar kan het gewoon gebeuren. En als het dan weer niet gebeurt, dan kan het weer hetzelfde als vorig seizoen worden.
0: Precies. Nou, ben gelukkig in ieder geval blij voor ons dat ons bespaard is in ieder geval. Ja, jij bent wel redelijk snel meteen naar de kapper toe gegaan, toch? Hoe voelde het toen je daar zat en ja, de schaar gaat erin? Wat gaat er op dat moment door je heen? Voel je dan een soort verlichting?
1: Verlichting, opluchting. Ja,
0: ik hoor je. Ja. Ik ben nog niet zo snel geweest. Morgen is het zover hier in de studio. Dan komt de kapper daadwerkelijk hier de studio in. Het is nu helemaal gefixt. Dan gaat mijn haar er eindelijk af. Dus dan hebben we alle twee weer frisse koppies.
1: Ja, lekker man. Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen. Het lange haar begon ik ook eigenlijk wel aan te wennen. Dus ik heb het ook redelijk lang gelaten nu uiteindelijk.
0: Ja. Oh, je hebt het nu nog steeds vrij lang gelaten?
1: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Maar solliciteer je dan nu stiekem ook gewoon aan nog een challenge?
1: 10 wedstrijden.
0: Ja, dat gaat dus echt niet gebeuren. Broski, nee, sowieso een hele dikke shout-out. Ik vond het dope dat we dit samen hebben kunnen doen. We hebben ondertussen ook nog aardig wat geld opgehaald voor Kika. Mocht je daar nog het een en ander over willen weten, check dan even mijn of Dani's profiel op Instagram. @elquina of @DaniHagebeuk. Morgen dus zeker. Het laatste restant van het haar eraf. Het geld wordt gedoneerd en dan zit onze taak weer op, bro.
1: Ja, super.
0: Ja. Ja,
1: dat was leuk.
0: Ja, toch? Nou, ik zou zeggen op naar de volgende.
1: Ja, wie weet.
0: Is goed, bro. Lobby.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

dat weet je. En zie je hun door wie je af bent gewezen en vragen ze mag ik een beetje. Je bent hier zo alleen voor mijn naam toch? Of was er een andere reden? Fuck met mijn family, brood of mijn eer. En hij wordt op mannen ge... Maar ik ben het liefst niet...

altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials @youngambition.nl.

0: www.vanix.nl en socials voor alle info.
1: Young Ambition Summer Class is powered by Vanix.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
3: Anani Rajane. Midden Summer Festival 2026. 21, 22 en 23 augustus. Het grootste Surinaamse Hindoestaanse outdoor festival van Europa. Beleef spectaculaire live optredens met absolute headline Raymond Ramirez.

0: Van daar wil je bij zijn.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Zin in Afro vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Funix Afro. Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister app. In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan

0: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
1: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
2: Kijk op kwf.nl/voor wie.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
5: Wat is dit heftig.
4: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
6: Waar zijn we beland? Ik draai door.
4: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.

0: Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De Syrische oud-dictator Assad is ter dood veroordeeld in Syrië, alleen was hij daar zelf niet bij. Hij is dus bij verstek veroordeeld. Volgens de rechtbank is er genoeg bewijs om hem te veroordelen voor misdaden tegen de menselijkheid, zegt mijn collega Kaya Bouwman.
1: Er zijn in die periode dat Assad aan de macht was en ook tijdens de oorlog zijn er naar schatting 200.000 burgers gedood. En dat is dan waarschijnlijk nog eens een hele lage schatting. Ook zijn er veel mensen gemarteld en verdwenen.
0: Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië. Waarschijnlijk zit hij in Rusland.
1: Eind 2025 hoorden we dat hij in een rijke zakenwijk in Moskou zou zitten. Maar hij maakt daar niet heel erg onderdeel uit van het openbare leven. Dus we zien hem weinig en er is zeker geen zicht op uitlevering.
0: Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. In Congo zijn volgens officiële cijfers ruim 4000 mensen besmet met het ebola-virus. Van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Twee mannen die gisteravond in de auto ruzie met elkaar kregen, hebben dat op de snelweg uitgevochten. Ze stapten uit op de A20 bij Rotterdam en gingen met elkaar op de vuist. De politie kreeg er meerdere meldingen over. De rijstrook werd afgesloten en de politie heeft ze flink toegesproken. Het is niet bekend of ze weer in hun auto zijn gestapt of een ritje in de politieauto mochten maken. En in een weiland in Almen loopt er tussen de koeien een soort struisvogel. Het is een witte nandoe. Dat ziet er nogal apart uit, maar de koeien en de nandoe hebben vriendschap met elkaar gesloten, vertelt de boer aan Omroep Gelderland. De nandoe kwam als kuiken daar in de wei terecht en ziet de dieren mogelijk als zijn ouders. De koeien vinden het wel handig om hem in de buurt te hebben.
2: Koeien die hebben wel last van vliegen rond de oven en zo. En de nandoe die pikt alle insecten bij de koeien weg.
0: De nandoe komt oorspronkelijk van een boerderij 1,5 kilometer verderop. De rechtmatige eigenaar heeft wel een idee waarom zijn vogel ineens gevlogen was.
2: Het zal me niks verbazen dat er een roofvogel in de wei geweest is en die heeft gewoon dat kuiken gepakt, opgevlogen en die nandoe is helemaal in paniek natuurlijk van, want dat zijn ze niet gewend, wat is er gebeurd? Ja, en toen was hij weg. We hebben de bezoekregeling getroffen en ik ga er af en toe naartoe op visite.
0: Ja, hij hoeft de nandoe niet terug dus. Dan het weer, zonnig met alleen in het noorden wat wolken met 20 tot 26 graden.
3: Imani.
4: Ja, Imani door je speakers met een nieuwe X-Chart update zoals je op dit tijdstip gewend bent. Met nieuw in de X-Chart, een classic in een nieuw jasje. Dus het kan zijn dat deze je bekend voorkomt. En dan heb ik het natuurlijk over Age met Ring My Bell. Deze staat bij mij op repeat hoor. Can we-

aankomende weken in de morning show. En ja, your girl is weer helemaal back. Van 1 tot 4. Ik zal hier eventjes een paar weken doorbrengen. En ja, ik denk de real ones die weten dat dit vroeger mijn vaste plekje was. So it's good to be back, you know. Maar de show zal wel gewoon natuurlijk zijn zoals je van Chris gewend bent. Met een line check en een beat blender. Maar of course, met een beetje Imani sauce eroverheen. En je hoort natuurlijk sowieso de hitste tunes van dit moment. Jay komt zo meteen voorbij. Ook Roddy Ricch en Mustard. Maar je hoort nu eerst topperig en

het jaar popt ze een baby eruit. En ja, de fans willen eigenlijk maar één ding van haar. En dat is muziek. Maar dat lijkt er maar gewoon niet van te komen. Er is wel, in haar contract staat dat ze nog wel in ieder geval een album moet uitbrengen. Maar die meid doet het maar niet. En als ze in een interview ernaar vragen, dan is het alleen maar van ja, ik ben ermee bezig. Music is coming soon. Maar ik heb ergens een beetje het idee dat ze dat gewoon zegt. Zodat ja, mensen gewoon eigenlijk hun kop houden. En dat zij gewoon lekker haar ding kan doen. Want volgens mij wil deze meid alles doen behalve muziek maken. En ja, aan de ene kant, I cannot blame her. Je weet toch, ze is alweer een dagje ouder. Ze heeft haar gezin. Ze heeft gewoon haar money. En ja, als je er geen plezier meer uithaalt, dan ja, weet je. Maar voor mezelf zou ik het wel heel graag willen. Because I love me some Riri. I really love Rihanna. Dus hey toch, stiekem heb ik ergens nog een heel klein beetje hoop. Maar ergens denk ik ook weer van mop, misschien moet ik het gewoon loslaten. En ja, weet je, dan hebben we in ieder geval artiesten zoals Joy Dwetfilet. Die gewoon denken van ja, weet je, ik maak gewoon een tune die Rihanna heet. Dan lijkt het toch alsof ze nog een beetje hier is. Dus ja, weet je, die draai ik dan maar nu voor je. Als troost.

van Broederliefde en Lil Kleine door je speakers. Ja, en wat doe jij als iemand je komt groeten en je bent vergeten hoe diegene heet? Nou, ik weet niet of het aan mij ligt of ik nou vroegtijdig dement aan het worden ben, maar ik struggle dus echt met het onthouden van namen. Zometeen vertel ik je meer. Na muziek, Stormzy en Odile hoor je nu met 24 Hours.

0: so amazing. D'Liza and FJ Dory speakers.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Okay. Ja, wat doe jij als iemand je komt groeten en je bent vergeten hoe diegene heet? Nou, het is helemaal tijd voor het moment dat jij en ik even een deep dive doen in de songteksten van onze favoriete Funny's Tracks. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik merk gewoon dat ik de laatste tijd gewoon echt heel slecht ben met namen. Dan rent er echt iemand in zijn volle enthousiasme op me af. En dan is het niet gewoon een, hey, alles goed, hè? Maar dan is het echt een, hey schat, oh my god, hoe gaat het met je? En dan schaam ik me gewoon dood dat ik dan diegene's naam niet kan herinneren. Dan zit het echt op het puntje van mijn tong. Ik denk echt, ja, ik ken jou, maar oh, wat je naam nou is. Ik kan er gewoon niet op komen. En dan is er gewoon maar één vraag die ik natuurlijk wil stellen.
3: Zeg maar alsjeblieft, girl, wat is je naam?
0: Ja, weet je, Young Ali die weet het natuurlijk weer mooi te verkopen met zijn mooie stem. Maar ik kan dat gewoon niet vragen, want het is gewoon verschut. Vooral als iemand je gewoon zo blij en enthousiast komt groeten, weet je. En daarom ben ik dus heel erg benieuwd, wat doe jij wanneer je iemands naam vergeet? Heb je misschien like een gekke lifehack, waardoor je iemand alsnog op een soort smooth, indirecte manier zijn naam laat zeggen, zonder die direct ja, te vragen. Zonder echt direct te zeggen van, hé, hey, wat is je naam? Zoals Young Ali en Frenna dat deden. Maar gewoon een soort, ja, een soort truc of zo. I don't know. Deze demente meid, die heeft het nodig. Dus laat het even aan me weten in de NPO Luister app. En dan hoor je nu Shakira en Ozuna met Monotonia.

0: voice of your heart, Medusa, through your speakers.
1: Mic check, 1, 2.
2: Wait, is this thing on?
1: Mic check. Okay.
0: Ja, ik weet niet of ik de enige hierin ben, maar ik vind het gewoon zo lastig, merk ik de laatste tijd, om namen te onthouden. Je weet toch?

0: Ja, ik schaam me dan gewoon dood dat ik diegene's naam niet weet. En ik vind het dan gewoon awkward om deze vraag te stellen.
1: Zeg maar alsjeblieft, girl, wat is je naam?
0: En ik zei je net al, Young Ali en Frenna, die weten dat mooi te brengen met die smooth stem. Maar wanneer ik dat zo zeg, ja, dan komt het misschien gewoon niet lekker bij iemand aan. En ik wil ook niet dat iemand denkt van, oh, ze is arrogant of bla bla bla. Dus ja, ik weet niet. Ik ga gewoon, I just smile, lachen en zwaaien. En ik doe gewoon alsof er niks aan de hand is. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd wat jij doet in zo'n situatie. En of je misschien een lifehack hebt om toch achter iemands naam te komen. Nou, hoe zijn die? Zijn van ja, als iemand me groet en ik vergeet diegene zijn naam, dan doe ik gewoon alsof ik het wel weet. En dan gaan we gewoon door met het gesprek, glimlachen en doorgaan. Dat is het beste wat je kan doen zonder het awkward te maken. Jersen die zegt van, nou, zie jij deze persoon niet dagelijks of wekelijks? Ja, dan kan je het niet zomaar vragen. Maar als je die persoon al bijvoorbeeld een jaar niet hebt gezien en die ook niet echt een indruk heeft achtergelaten of iets onvergetelijks, ja, dan is het makkelijk te vergeten. Gewoon, wat is je naam ook alweer? En noem ze gewoon altijd bro of sis. Dat is op zich best wel een goeie. Iris die heeft ook eventjes een memo achtergelaten in de NPO Luisterapp.
2: Nee, als iemand mij kent en ik weet de naam niet meer, dan zeg ik, hey, dingetje, even je naam kwijt. Altijd de waarheid spreken. Dat werkt het beste.
0: Ja, eerlijkheid duurt wel echt het langst. Naldo, die laat ook even een memo achter.
3: Nou, gewoon zijn of haar naam vragen. Daar gaat precies niks gebeuren. Je raakt je baan niet kwijt. Je raakt je huis niet kwijt. Je raakt je huisdier niet kwijt. Je raakt je kind niet kwijt. Ja, dan is er een scheef gezicht. Wat dan? Betaalt diegene jouw hypotheek of huur dan? Wat boeit dat?
0: Mop, je hebt gesproken, hè? Eigenlijk, ja, misschien moet ik er ook gewoon niet zo moeilijk over nadenken. Ik moet zeggen, ik ben ook wel echt een overthinker. Ik maak dingen zomaar moeilijker dan dat het is. En misschien moet ik gewoon naar Young Ali en Frenna luisteren. En gewoon niet moeilijk doen.

eerlijk. Ik ben gewoon eerlijk, letterlijk. Ik zeg altijd als ik mezelf voorstel, nou sorry, ik ben heel slecht de naam onthouden. Ik kan het misschien nog vaker aan je vragen, misschien na 5 keer dat ik het dan pas onthoud. En heel veel mensen die lijken ook heel veel op elkaar qua namen. Ik ken een meisje die heet Felicia, Talisha, Tamisha, Delish, ik weet het niet meer. Het is echt, ja, hoe wil je dat bijhouden? Even serieus, ik vind dat zo lastig.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
3: Volg Phonix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
5: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beter.
4: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: cv.nl en socials voor alle info.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
5: De FOMO Show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
6: Wat is dit heftig.
5: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
7: Waar zijn we beland? Ik draai door.
5: Stream de FOMO Show gratis vooruit via NPO Start.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst wist ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart al dat de aanleg van een nieuwe brug in de stad flink duurder zou worden. Ze besloot deze informatie alleen niet te delen met de gemeenteraad en nam expres oude, lagere bedragen mee in de officiële documenten. Dit blijkt uit onderzoek van stadszender AT5. Oppositiepartijen zijn niet blij, zegt deze AT5-verslaggever.
1: Die zegt, ja, wij hadden deze informatie gewoon echt willen hebben zodra die daadwerkelijke raming van dat het veel meer zou gaan kosten bij haar bekend was op tafel, op haar bureau. Ja, dan had ze gewoon de raad moeten informeren. Dan hadden we op een hele andere manier dit debat kunnen voeren tijdens de verkiezingscampagne. Want ook in de verkiezingscampagne is het vaak gegaan over de bereikbaarheid van de stad. Partijen vinden daar van alles van. Zij zeggen, ja, als wij hadden geweten dat er zoveel extra geld bij moest komen, hadden we misschien wel hele andere debatten met elkaar gevoerd in die campagnetijd.
0: De oppositiepartijen hebben een spoeddebat aangevraagd. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessegus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied, zegt ze. In Hoevelaken zijn ze al een paar dagen op zoek naar slang Tosti. De 1,5 meter lange koningspython ontsnapte terwijl haar baasje op vakantie is. Waarschijnlijk heeft het dier zich verstopt in een struik en komt ze binnen kort tevoorschijn op zoek naar eten. Tosti is niet gevaarlijk, maar ook niet eetbaar, dus bel vooral de dierenambulance als je haar ziet. Door de droogte mag er op steeds meer plekken niet meer gesproeid worden. Daar hebben nu ook amateurvoetbalclubs last van. Vooral in het Westland en in Limburg is het gras op de velden uitgedroogd, bruin en keihard. Sommige clubs hebben al van de gemeente gehoord dat er niet meer op gespeeld mag worden. Dus moeten de clubs voor nu trainingen en wedstrijden gaan voeren op een gras dat nog wel groen is.
2: Via de app, iedere keer de mensen gezegd worden daar trainen, hier trainen. Ja, dit is gewoon een gedoe. En zo wil je een competitie ook niet beginnen. Je weet wel. We beginnen met trainen, lekker bij elkaar komen, de vakanties bespreken, lekker voetballen en zo langzamerhand een competitie toegroeien. En dat is er niet, daar maak ik me wel zorgen over. Je begint met een 1-0 achterstand.
0: Ook in het Westland mogen voetbalclubs niet meer op hun grasvelden voetballen. Dan het weer, zonnig met alleen in het noorden nog wat wolken, met 20 tot 26 graden.
3: Hele goede middag, je hoort zo meteen muziek van Chris Brown, Davido en Lo J. Maar eerst Jonna Fraser en Jayon met Tana.

hits, één artiest. En die gooien we samen in de Beat Blender. En het is natuurlijk het spel dat je normaal dagelijks met Chris speelt. En het is basically gewoon 5 tracks van één artiest. Super snel bij elkaar samengevoegd. En ja, je moet dus wel echt focus hebben. Want hij duurt vandaag maar ja, bijna nog niet eens 3 seconden. Dus je moet echt heel erg scherp zijn om te horen welke artiest hierin verstopt zit. Dus weet je hem, dan maak jij kans op een leuke Phonix prijs. Volgens mij zijn het vandaag weer leuke warme Phonix sokken. Dus pak alvast die NPO Luister app erbij als jij weet te vertellen welke artiest dit is.

jongens, dit gaat mis. Dit gaat mis in de NPO luisterapp. Ik zie toch allemaal reacties binnenkomen. Iemand die zegt Justin Timberlake. Ik zie zelfs een reactie van Joep binnenkomen die zegt, ik was net te laat, niks kunnen horen, maar ik ga voor Jay. Want dat vind ik wel een hele wilde gok van jou. Iemand zegt ook Anderson Paak. Nee. Jongens, dat is hem niet. Naar wie ben ik op zoek naar de beatblender van vandaag? Laat het me weten in de NPO Luister-app. En wie weet ga jij er vandoor met Vanik sokken.

0: reageer. Joh, een beetje. Zo makkelijk ben ik dan wel weer. Nou, en ik kreeg me toch een paar reacties binnen. Ik zei het je net al, Justin Timberlake heb ik voorbij zien komen. Iemand zei Jay. Ik heb zelfs Bad Bunny voorbij zien komen. I don't know, guys. I don't know. Dat is niet degene die ik in de beatblender heb gegooid. Maar ik kreeg ook nog heel wat andere reacties binnen in de NPO-luister-app. Bruno Mars.
1: Goedemiddag, Alijn. U bent op zoek naar Bruno Mars.
2: Hey, luister dan. Dit is toch Bruno Mars, toch?
0: Ik ben inderdaad op zoek naar Bruno Mars. En gelukkig waren er ook heel veel in de NPO-luister-app die het wel goed hadden. Feestje, Jackie, Charlene, Nouvel, Rino. Jullie hadden dat allemaal goed. Maar ja, je weet het, er kan er natuurlijk maar eentje de snelste zijn. En dat was vandaag niemand minder dan Delicio. Dus Delicio, gefeliciteerd. Jij gaat er vandoor met heerlijke Fanix sokken. En ik ga helemaal zorgen dat die jouw kant op komen. En dan ga ik nu in ieder geval een track voor je draaien die ik echt de longen uit mijn lijf heb gezongen toen ik op de middelbare school zat. Altijd karaoke versie op YouTube. Ik weet niet, alsof mijn hart gebroken was. Terwijl ik was misschien 10 of zo. Maar dit blijft een banger. Grenade.

Crazy Chris Brown and Young Thug door je speakers. Phonix. Imani. Ja, ik kan dus echt wel begrijpen waarom sommige mensen zeggen van muziek is iets spiritueels. Ik weet niet, bij sommige tunes heb ik gewoon echt dat als ik het hoor, dat het gewoon even net het juiste plekje op mijn hersenen kietelt of zo. Dat die tune gewoon zo erg binnenkomt dat ik denk, ja man, ik weet niet, ik voel het gewoon in mijn ziel. En dat heb ik dus met de tune die deze week nieuw is toegevoegd aan de playlist. Ik ben helemaal blij dat we hem eindelijk draaien, want ik zei ook al tegen de muziekredactie, hallo! Waarom hebben we deze nog niet in de playlist? En nu is het eindelijk zover. Je hoort nu Victoni door je speakers met Slick. New music. Nieuw op Phonix. Victoni. Slick. Your city.

het is natuurlijk later ook weer tijd voor een powerpokkel. Want ik weet niet meer hoe het met jou zit. Misschien is je energie alweer een beetje aan het inkakken. Maar daar hebben we natuurlijk geen tijd voor. Dus begin

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag eyes open.

0: tegen kanker voor onze 12e man.
1: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
2: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
5: Wat is dit heftig.
4: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
6: Waar zijn we beland? Ik draai door.
4: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.

0: Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De brandweer is nog wel even bezig met het nablussen van de grote brand in Lelystad. Dat meldt de veiligheidsregio. Er zijn geen gewonden gevallen en wegens ontploffingsgevaar is de omgeving afgezet. De brand brak vanochtend uit op een bedrijventerrein en lijkt langzaam maar zeker uit te gaan, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Het ziet er in ieder geval voor nu naar uit dat het vuur zo goed als onder controle is en dat het, nou ja, in ieder geval nog wel nasmeult en nog wel echt even duurt voordat alles goed onder controle is. Dus voordat het zijn brandmeester gegeven is, denk ik dat het nog wel even duurt. Maar het ziet er nu in ieder geval uit dat de vlammen niet meer zo hoog komen als dat ze vanochtend waren.
0: Vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL Alert verstuurd om mensen te waarschuwen ramen en deuren dicht te houden. De Syrische oud-dictator Assad is in zijn thuisland bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. De rechtbank zegt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Assad was bijna 25 jaar lang dictator in Syrië, zegt redacteur Kaya Bouwman.
2: Er zijn in die periode dat Assad aan de macht was, en ook tijdens de oorlog zijn er naar schatting 200.000 burgers gedood. En dat is dan waarschijnlijk nog eens een hele lage schatting. Ook zijn er veel mensen gemarteld en verdwenen.
0: In Syrië wordt met een dubbel gevoel gereageerd op de veroordeling. Eind 2024 ontvluchtte Assad namelijk Syrië nadat zijn regime was gevallen. En waarschijnlijk zit hij in Rusland.
2: Het is ook wel een beetje een symbolische veroordeling, omdat hij is er niet. En er is helemaal geen zicht op dat hij uitgeleverd gaat worden. Dus het is fijn, maar wordt geen feest gevierd op straat.
0: Ook de broer van Bashar al-Assad kreeg de doodstraf opgelegd. Ja, wakker worden met een zinkgat voor je deur. De Amersfoortse Rehan overkwam het vanochtend. Door een breuk in de waterleiding is haar straat onder water komen te staan. En daarbij is dus ook een zinkgat ontstaan op een onhandige plek. Namelijk pal voor haar auto. De voorwielen staan nog net op het randje.
3: Nou, zoals je kan zien hebben we een halve zee aan de voordeur. Nou, ik werd eerder wakker geschud door mijn moeder. Dat was rond 6:15. Van het is weer
0: raak. Ja, er zijn namelijk al eerder waterleidingbreuken geweest in dezelfde straat. Waterbedrijf Viten zegt de oorzaak te gaan onderzoeken. Dan het weer, zonnig met alleen in het noorden nog wat wolken, met 20 tot 26 graden.
4: Imani, een hele goede middag. Je hoort zo meteen Move Door Your Speaker.

Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kijk altijd heel erg uit naar de vrijdag. En niet alleen omdat het dan weekend is, maar dan natuurlijk ook omdat er heel veel nieuwe muziek uitkomt. En één van mijn favoriete Nederlandstalige artiesten, die gaat vrijdag releasen. En dat is niemand minder dan Ronnie Flex. Maar niet op de manier waarop je natuurlijk misschien verwacht van hem. Hij komt namelijk vrijdag met zijn DJ Roffa mixtape. Dus dat is eigenlijk zijn project als DJ zijnde. En ik ben daar dus als DJ ook super excited naar. Ik was naar zijn set gegaan bij Funzige Teuntjes. En het was gewoon heel erg die sound van soort van, je weet toch, die classic Roffa anthems. Gewoon een beetje die Equals, FMG, zeg maar. Een beetje gewoon die vibe van vroeger. Dus ik ben heel erg benieuwd naar die sound. En je weet toch, Ronnie never misses. Ook met deze tune, met Eerste Caribbean Girl, is een banger.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated at

Yo Silvio en Young Feelings door je speakers. Nou, ik weet niet of jij op de klok hebt gekeken, maar volgens mij weet je al hoe laat het is.

dat voor jou kan regelen. Daarom ben ik heel erg benieuwd. Wat is voor jou nou een echte powerpokoe waar je gewoon weer even spontaan wat energie van krijgt om de middag door te komen? Laat het me even weten in de NPO Luister app. Laat me ook weten waarom je die tune graag zou willen horen. En het

0: like to dance through your speakers.
1: De Power Pokoe.
0: Ja, er is helemaal uit de wetenschap gebleken dat dus tussen 3 en 4 je helemaal in een dipje kan belanden. Want ja, je bent gewoon even net op je werkdag op zo'n punt dat je denkt, ja, die laatste paar uurtjes gaan me even veel.

0: de rest van jouw middag door te komen. Ik kreeg heel wat goede reacties binnen in de NPO Luister-app. Dus dat was wel weer even een lastige keuze vandaag. Maar ja, ik kan er natuurlijk maar eentje kiezen. En vandaag was dat die van Senna.
1: Goedemiddag. Nou, mijn energie is helemaal weg. Maar brokkel maken van Freddy Moreira maakt mijn dag weer helemaal goed.

nou? Jack U en Justin Bieber door je speakers. En ja, je weet het, iedereen is helemaal bezig met zijn comeback. En als er één comeback is waar ik heel excited voor ben, dan zijn dat de heren van Equals. Je hoort nu hun nieuwste track, Be Happy.

0: natte thee, meid.
1: Ja, vind je dat ik dat heb?
0: Ja, het viel me nu even op. Ik vind het wel gezellig.
1: Ja, ook, maar ik moet zeggen, ik kan soms opeens even heel Rotterdam.
0: Ja, ik vind het wel gezellig. Ik hou er wel van. Dus toch, hier hoor je dit, meid?
1: Ja, toch niet zo. Het is net als de old days, hè?
0: Ja. Wij gaan al way back, hè, Imani.
1: Ja, maar echt.
0: Weet je nog die keer dat wij ruzie hebben gehad? 1 minuut voor de show.
1: Oh ja.
0: Misschien een leuke of niet?
1: Nou ja, we hebben nog maar 2 minuten. We gaan hem even snel recappen.
0: We kregen buiten al ruzie om iets met een parkeer-app wat ik wilde aanmelden. En toen zei ik, nou, dat hoef je niet zo tegen mij te zeggen, hoor. En toen kwamen we binnen en toen, ik weet niet waar het misging, maar ik sloeg een bepaalde toon aan en jij was er niet van gediend. En toen zei jij van, nou, als je zo tegen mij gaat doen, dan loop ik nu gewoon weg, hoor. En toen zei ik, is goed, ga.
1: Nee, jij zei, als jij nu wegloopt, dan hoef je nooit meer terug te komen. En zo manipulatief ben jij. En ik had al die Uber besteld.
0: Dus je kon niet meer terug.
1: Hier voor de deur. Ja. En toen dacht ik, oké, nee, Imani, doe normaal. Get yourself together, dit is gewoon mijn werk. Doe gewoon even professioneel. En toen ben ik teruggekomen en toen heb ik mijn excuses aangeboden. Weet je nog?
0: Ja,
1: dat was voor jou heel moeilijk, want jij wou echt nog erin blijven hangen. Maar uiteindelijk zijn we er wel uitgekomen.
0: Ja, want jij deed toen de productie en ik deed toen de presentatie. En kijk ons nu samen lekker zijn. En er ook gewoon op terug kunnen lachen. Ik vind dat ook wel mooi dat we allebei zo jong in dit bedrijf, ja, gewoon ons ding op een goede manier doen. Dat we ook dat soort momenten kunnen delen, toch?
1: Ja, toch?
0: Ja, ik vind dat wel echt een grappig verhaal.
1: Iconisch moment vind ik dat ook. Nou, en je kan zo meteen even die iconische momenten voort gaan zetten.
0: Ja,
1: dat
0: gaan we zeker doen.
1: Tijdens Noorden en Chanel. Dus tune in voor heel veel gezelligheid.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyxAds, your city, your sound.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyxAds.nl. Your city, your sound.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Summer Festival.
1: Daar wil je bij zijn.
2: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt steeds meer informatie naar buiten over de twee mensen die vanochtend zijn opgepakt in het Brabantse Engelen. De twee worden verantwoordelijk gehouden voor de vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters van mensen die voor de komst van een AZC zijn. Verslaggever Mark Hamer is in Engelen en sprak daar de politiechef, die vertelt wie ze hebben opgepakt.
1: Het is een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente 's-Hertogenbosch.
2: Ik kan niet bevestigen dat het vader en dochter zijn.
1: Nee, in het kader van het onderzoek doen we geen uitspraak over de relatie van deze twee.
2: Hoe bent u zo op het spoor gekomen?
1: Nou, we hebben de afgelopen 2 weken eigenlijk direct na het ontdekken van deze vernielingen uitgebreid en zorgvuldig onderzoek gedaan. Daarbij hebben we onder andere een buurtonderzoek uitgevoerd, verschillende getuigenverklaringen opgenomen, in totaal 13 aangiften opgenomen. Maar we hebben ook een hele hoop camerabeelden vergaard en die hebben we onderzocht en geanalyseerd.
0: Meer aanhoudingen sluit de politie dan ook niet uit. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen zijn gewond geraakt, zegt de politie in een verklaring. Daarin staat niet wat er is gebeurd. Zuid-Afrikaanse media schrijven dat er een rotslawine was en dat de wanden van de mijn instortten terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze ook als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees kampioen en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter, maar maakte dit jaar dus de overstap naar de 800. Het was voor de eerste keer dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi en de halve finale is donderdag. Een verzoek van netbeheerder Tennet. Of we morgen rond 8 uur 's avonds even de vaatwasser uit willen laten en de stekker uit de elektrische auto's willen trekken. De zonsverduistering zal dan namelijk voor een flinke dip in het stroomnet zorgen, zegt het stroombedrijf.
3: In het totaal voor heel Europa op de piek ongeveer 9.500 megawatt. Dat is ongeveer 2/3 van het verbruik van Nederland tijdens een avondpiek, maar dan voor heel Europa dus. Per land individueel zijn de grootste pieken een dikke 3000 megawatt. En voor Nederland is 1300.
0: Tennet verwacht geen grote problemen met de stroom tijdens de zonsverduistering. Maar er is een klein risico. Morgen wordt het een hete dag. Dus zullen er ook veel airconditioners loeien. Dan het weer, zonnig en droog met 20 tot 26 graden.

0: En we moeten praten. Het woord coolie is een scheldwoord.
1: Nordin en Chanel.
0: Afgelopen weekend is er een fragment uit Funnings Talents online hard gegaan. En dit fragment, daar werd het woord coolie in gebruikt. En daar zijn mensen door gekwetst. Ik kreeg het fragment doorgestuurd van verschillende Hindoestaanse vrienden van mij. En ik moet eerlijk zeggen, het raakte mij. En ik had een heel erg confronterend en beschuldigend gevoel. Omdat ik eigenlijk... dacht van, laten we vooropstellen, ik heb dit niet gepost en we gaan het zo meteen daarover hebben. Maar ik dacht van, oh, ik wist dit eigenlijk niet.
2: Hoe bedoel je?
0: Ik wist niet dat coolie kwetsend is.
2: Ja,
0: dat
2: kijk,
0: het een scheldwoord is. Ik wist wel van, het is een woord wat ik sowieso niet gebruik. Maar ik vond het toch van mezelf heel kwalijk. Want ik weet, het N-woord gebruiken we niet. Andere woorden gebruiken we niet. Een mens heeft gekwetst en pijn doet. En laten we vooropstellen, hè, artiesten hebben hier bij Funnings de artistieke vrijheid. Dat het heel belangrijk is. Het is namelijk niet aan Funnings om de artiesten te vertellen wat hij of zij wel of niet mag doen. Als we dat gaan doen, dan dat moeten we gewoon niet doen. En de artiest die hier dit woord over heeft gezegd, is zelf dus ook Hindoestaans.
2: En dat vind ik een groot deel van de zaak ook veranderen. Hè. Ze is zelf Hindoestaans, dus als zij dat woord wil gebruiken, moet dat kunnen gebruikt worden. Ja. Maar Funnings heeft wel, zeg maar, de verantwoordelijkheid wat wij wel en niet posten, hoe wij dit posten. En wij hebben hier ook richtverlijnen voor en die zijn gewoon niet zorgvuldig genoeg toegediend. En daarom bieden wij ook onze oprechte excuses aan, want wij willen niemand kwetsen.
0: Nee, en dat is ook oprecht. We werken hier met mensen. Mensen maken fouten. En we gaan er gewoon vandaag voor zorgen dat we het gaan bespreken, dat dit duidelijk wordt en dat dit gewoon niet meer kan gebeuren. Dus iedereen die mij heeft geappt, die mij een berichtje heeft gestuurd, die jou, Chanel, een berichtje heeft gestuurd. Het is schijnbaar iets wat gewoon niet breed genoeg erkend is.
2: Nou ja, ik heb dit natuurlijk ook heel vaak doorgestuurd gekregen. Ik mezelf van Hindoestaanse kom af. Dus mensen zien mij gelijk als die persoon moet ik een bericht gaan sturen. Ik voelde me ook gewoon verantwoordelijk om hier intern gesprekken over aan te gaan. Van oké, maar hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja. En ik denk dat er onder heel veel mensen nog een fout idee leeft. Dat het woord coolie en het N-woord hetzelfde zijn. Maar dat zijn hele andere dingen. Het N-woord is geclaimd onder zwarte mensen als een woord wat samenbrengt, wat verbroedert. En coolie is helaas nog steeds een scheldwoord wat Surinamers onder elkaar gebruiken. Hindoestanen naar elkaar, naar Creolen, naar Javaanse mensen. Kafri wordt nog gebruikt. Ik ben zelf een Dogla, dat is een mix van Hindoestaans en Creools. Dat is ook een scheldwoord wat meer verbroederd wordt gebruikt. Kijk, niemand is perfect. Ik ben ook niet perfect. Ik heb ook wel eens iemand coolie genoemd. Ik word ook coolie genoemd in mijn eigen comments. Maar dit is het gesprek dat wij als Surinamers met elkaar thuis moeten aangaan.
0: Ja, maar ook vind ik wel toch ook als Nederlands. Want ik heb dat woord bijvoorbeeld in mijn jeugd, voordat ik hier kwam werken of dingen, of voor nu, is dat ook wel eens gebruikt. En ik heb nooit geweten dat een scheldwoord is. Maar ik wist ook dus niet, en dan kan je zeggen, dat weet iedereen, dat weet dus niet iedereen, omdat in Nederland kan je in bepaalde bubbels leven, als je dan niet met andere culturen aanmaken. Het N-woord zong ik op de middelbare school ook gewoon mee.
2: Ja, de tijden liedjes zijn veranderd en ik heb ook van verschillende mensen intern begrepen dat ze ook niet de lading ervan voelden.
0: Ja, waarom is het zo?
2: Omdat het toch nog wel ik denk dat de lading nog steeds hetzelfde is, omdat het alsnog als scheldwoord wordt gebruikt binnen de community. Maar ik weet ook niet alles, dus laten we het gewoon vooral met jou erover hebben. En deel dat met ons in de NPO Luister-app.
0: Ja, laat je mening even weten hoe jij erin staat. Zometeen gaan we in gesprek met Nea. Ze is Hindoestaans en maakte naar aanleiding van de fragmenten video op TikTok. Ja, waarin zij dus praat over dat het niet oké is om het woord coolie te gebruiken. Hoe dat zit en waarom dat dus zo is, dat hoor je zometeen.

0: Nordin en Chanel.
1: Mag jij het woord coolie zeggen? Door een fragment van Funnick's Talent is er ophef online ontstaan. Wij als Funnick zijnde hebben dit gewoon niet goed aangepakt. En we bieden ook onze excuses aan. En natuurlijk nemen we verantwoordelijkheid om hier in de toekomst beter mee om te gaan. Dus we willen ook wat informatie bieden. Want waarom is het woord coolie een scheldwoord? En maakt het uit als je zelf Hindoestaans bent en het woord gebruikt? We vragen het aan Neha. Jij bent zelf Hindoestaans en had hier een TikTok over gemaakt. Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
3: Hey Neha, even om mee te beginnen. Waar komt het woord coolie vandaan?
2: Ja, dus het woord coolie begon zeg maar lang geleden. Het was als gewone omschrijving voor ongeschoolde dagloners of showers in Azië. En tijdens de koloniale tijd werd het gebruikt voor de grote groepen contractarbeiders die dus uit India en China werden gehaald naar Suriname om te werken op plantages in Suriname. Dus het begon wel als functienaam, maar uiteindelijk door de jaren heen is het een zwaar beladen woord geworden. En wordt nu gewoon als iets denigrerends gebruikt.
1: En ja, jij bent zelf Hindoestaans, ik ben ook zelf Hindoestaans. Wat doet het met jou als iemand het woord coolie gebruikt of jou zo noemt?
2: Ja, voor mij is het zeg maar, het is niet een ander woord voor het woord Hindoestaans. Het werd vroeger gebruikt als term voor een groep mensen die werd gezien als minderwaardig of als goedkope arbeidskracht. En ook nu, als iemand het gebruikt, wordt het nooit op een positieve manier gebruikt. Het wordt zeg maar altijd gebruikt om ons Hindoestanen dan minderwaardig te maken. Dus voor mij voelt het best wel kwetsend en ook denigrerend aan, omdat je weet dat het gewoon racistisch bedoeld is.
3: Ja, maakt het dan een verschil als je zelf Hindoestaans bent en het woord gebruikt?
2: Ja, ik vind van, kijk, ik kan niet voor elke Hindoestaans gaan bepalen of ze het woord mogen gebruiken of niet. Maar ik vind wel dat we kritisch moeten zijn op het normaliseren van het woord. Want ik denk ook, eerlijk gezegd, wij Hindoestanen, als we het onderling gebruiken, dat het niet altijd positief naar elkaar toe gebruikt wordt. Dus
3: ja, want daar had Chanel, jij knikt hier hoort. Ja, dat is ook iets wat jij zei, hè?
1: Ja, ik denk dat dit een probleem is dat binnen de Surinaamse community, en dat we dat natuurlijk ook gewoon met andere afkomsten bespreken, maar dit is een pijnpunt dat wij met elkaar nog steeds creëren. Het doet nog steeds pijn omdat wij het nog ook niet altijd positief naar elkaar gebruiken.
3: Je zegt dan ook, eigenlijk zeg je, maar je moet ook zeggen als het mis is, want ik ben niet Surinaams, want er is ook veel verdeeldheid onder Surinamers onderling. Omdat er zoveel verschillende groepen zijn, is dan...
1: Ik weet niet hoe Neha hierover denkt, maar ik ervaar toch wel dat we niet met elkaar altijd samenkomen. Er is nog wel een onderscheid dat gemaakt wordt tussen Creolen, Javanen, Hindoestanen. En dat creëren we wel zelf.
2: Ja, zeker. Ja, dat is zeker zo. Ook in Nederland merk je het, maar ook in Suriname. Die verdeeldheid is er nu nog steeds. Vooral de Creolen en de Hindoestanen dan. Ik weet zelf ook niet precies waar dat vandaan is gekomen. En het is een beetje jammer, want je zou denken in één land wil je gewoon met liefde met elkaar leven. Maar die verdeeldheid is er wel nog steeds, ja.
1: Ik zou zeggen, ja, we hebben zoveel mooi eten bij elkaar gemaakt door culturen die samenkomen. Het is zo een mooie cultuur bij elkaar. En ik zou willen dat we veel meer eenheid voor naar elkaar voelen als Surinamers. Ongeacht wat de tak van Suriname is.
3: Daar moeten wij dan als jonge generatie dan toch voor zorgen. Zeg maar, ik ben echt de Nederlander dan, even om het zo te zeggen. En ik heb in mijn jeugd veel Creools vrienden gehad. Maar ik heb nu ook veel Hindoestaanse vrienden. En ik heb gelukkig dat gevoel niet zo ervaren dat er zoveel verdeeldheid zeg maar is. Maar wat ik zeg, ik ben zelf niet Surinaams. Dus ik kan daar niet over meepraten of over oordelen. Dus ik denk dat dit gesprek, de aanleiding is natuurlijk niet een leuke aanleiding. Mm-hmm. Maar het is wel goed om knowledge, education in die zin voor iedereen te bespreken. Heb je nog een boodschap?
2: Mijn boodschap is gewoon, denk na over de woorden die je gebruikt. We weten nu inmiddels, en niet iedereen weet het, maar ik hoop dat er op een gegeven moment steeds meer mensen het weten, dat bepaalde woorden gewoon kwetsend zijn voor bepaalde groepen. En ik zeg niet dat je het woord nooit mag gebruiken. Je kan het altijd gebruiken als je praat over de geschiedenis of bewustwording. Maar uiteindelijk gaat het voor mij gewoon erom, laten we gewoon

0: Ahora dime si amo. Orgánico.
1: Zometeen middag de dame hoor je na Aura en dit zijn Tropica en J. Lawrence.

0: Theseus, B en Bart of zo.
1: Huh? Hebben we het tentamen?
2: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
2: Ah ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Mag ik een pen van je lenen?
3: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
0: Kennisquiz van 5 vragen waar Chanel je hulpkaart bij nodig heeft, want ik heb al mijn teamgenoot.
4: Ja, ik heb iemand nodig die een beetje slim is, die een beetje scherp is, die mij kan helpen om Nordin misschien 1 keertje te verslaan. Want jij wint altijd. Ik vind het echt niet leuk.
0: Yes.
4: En je bent zo vervelend als je wint.
0: Yes.
4: Dus als je me wil verhelpen van hoe Nordin doet, drop dan even Team Chanel in de NPO Luister-app.
0: Ja, het is dus een middagtame kennisquiz van 5 vragen. En dan kan je dus Chanel steunen. En doe dat, want ze heeft wat steun nodig.
5: Wat zeg je, mijn man?

Team Chanel in de NPO Luister-app als jij haar wilt helpen met het middagtentamen. Kennisquiz van 5 vragen. Ze is nog helemaal alleen. Dus kom op, Team Chanel, middagtentamen. NPO Luister-app.

0: Wat voor voertuig maakt het bedrijf Antonov?
1: Chanel?
0: Chanel?
1: Vliegtuigen?
0: Ja!
2: Ja, ik zat ook
1: puur gok!
2: Lekker, lekker Chanel. Goed gedaan.
3: Hebben we een tentamen?
4: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
4: Ah ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Mag ik een pen van je lenen?
5: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
2: Ja, kennisquiz van 5 vragen met nog 4 te gaan. Weet ik het antwoord niet, weet Chanel het antwoord niet, dan hebben we onze hulplijn. Dat is in dit geval voor mij Donovan, want wij hebben gisteren ook gewonnen, hè Don?
6: Je weet het.
2: Je weet hoe we het doen. En in jouw team vandaag, Chanel?
1: In mijn team zit de enige echte Aniel.
7: Yes, yes, hier zijn we dan.
2: Sander, onze quizmaster, wat verder?
0: Ja, nog 4 vragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan mag of Donovan of Aniel. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint natuurlijk. En als het gelijk is, dan hebben we die ene bonusvraag. En waar je ook bent, je mag altijd meedoen met het middagtentamen.
5: Het middagtentamen.
0: Nu 1-0 voor Chanel. Vraag 2. Wat voor bijzonder astronomisch verschijnsel...
1: Zonsverduistering.
2: Ja, je was wel eerder.
0: Dat is goed, ja. Het was iets eerder. Het gaat om een zonsverduistering morgen. Klopt. Vraag 3.
1: Hond.
0: Wie staat er in de dikste 1000 met de tunes Kill Bill en...
2: Nordin.
0: 5-4.
2: SZA?
0: Ja, dat is SZA. Ja. 2-1.
2: Ja, vind ik netjes. Vind ik netjes,
1: ja, vind ik netjes.
0: Vraag 4. Hoe heet de allereerste Harry Potter
2: film?
0: Nordin. 5. Hier.
2: En de Steen der Wijzen?
0: Ja.
1: Nah.
0: 2001, de eerste film van Steen der Wijzen.
2: Ik ben dus echt een Harry Potter fan, hè? Dat weten ze niemand.
0: Oeh, oké. Okay.
2: Maar goed om te weten.
0: Nou, dan weet ik dat ook alvast. Hey, het is 2-2. Dit gaat echt supersnel. Donovan en Aniel zijn nog niet aan de beurt geweest. Maar we gaan dan weer naar vraag 5. Wie gaat de winnaar worden vandaag? Welke hiphopgroep bestond uit T-Boss?
2: Nordin? Wu-Tang Clan?
0: Nee.
2: Dat was gewoon puur.
0: Chanel, Left Eye en Chili.
2: Oh.
1: Ja, ik weet het niet.
0: En Niel, weet jij het?
7: Ja, ik doe een gok, man. NSYNC.
1: Wat
0: is dat? NSYNC is het niet, nee.
2: Kom op, Donovan.
0: Donovan, weet jij het?
6: Ja, ik denk TLC, man.
0: 3-2 voor Nordin.
2: Ja! 2-0 achter 3-2 gewonnen! BSB 1, ja!
6: Ja! Jammer. Weer die laatste.

0: lekker zeg.
1: Dit is pijn hoor, vandaag doet hij extra pijn.
0: 2-0 stond je voor.
1: Ja, ik dacht al, ik heb hem in de pocket, we gaan naar Pia luisteren. Oh.
0: Nog maar één vraag te doen. Eén vraag goed.
1: Het doet echt pijn.
0: Maar toen kwam de Raymond.

Zometeen gaat er iets rond in een van onze vriendengroep. En het gaat over Chanel of over mij. Kan jij erachter komen over wie het gaat? Dat vraag ik je zo.

en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyxAds, your city.

0: geld. Daar wil je bij zijn.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: Upgraded@phoenix.nl.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
8: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Wef hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het bedrijf achter de bekende fietsmerken als Batavus en Sparta is failliet verklaard. Het moederbedrijf Axel probeerde vorige week al meer tijd te krijgen om de schulden terug te kunnen betalen. De coronacrisis hakte er behoorlijk in en toen werden ook nog alle Babu bakfietsen teruggestuurd naar de fabriek vanwege designfouten. Na reorganisatie probeerde het bedrijf een deal te sluiten met schuldeisers, maar dat hielp niet. Het dodental na de zware aardbeving gisteren in het westen van Colombia is opgelopen naar 224, dat zeggen lokale bestuurders. Ook de materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er voor zover geen Nederlanders getroffen zijn door de aardbeving. De Syrische oud-dictator Assad is in zijn thuisland bij verstek ter dood veroordeeld. Hij was niet aanwezig in de rechtszaal. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. En op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. Toch ging het goed, zag commentator Arman Afsaroglu.
1: Je bent geneigd te denken dat ze gelijk nu al, zou echt ongelooflijk knap zijn na slechts een paar maanden training op die 800 meter, dat ze al dit toernooi echt kansrijk is voor een plek op het podium. Er zijn sterke concurrenten, er zijn veel vraagtekens bij Broeders-Bol over hoe dit nu precies gaat op zo'n toernooi. Maar het begin is in elk geval hoopgevend. Ze wint haar serie onder de 2 minuten en gaat dus zonder al te veel problemen naar die halve finale.
0: De halve finale is donderdag. Dan het weer. Vanavond en vannacht overal helder en koelt het af. Morgen zonnig bij 24 tot 32 graden.
2: Jo, doe even lezen. Zometeen door je speakers. Nou, vast bezig aan Soundflow.

0: vilain. Zometeen is het tijd voor Wes Wilde Weetjes. Zij heeft een zes op vakantie, maar daar heeft een wilde weetje achtergelaten. Wat denk ik echt problemen voor jou gaat opzorgen. Want het wilde weetje van vandaag is: als je je scheten inhoudt, ga je uiteindelijk uit je mond stinken. Of komt die scheet uit je mond?
1: Nee.
0: We hebben gisteren met haar afgesproken dat ik eten zou eten waar ik scheten van moet laten. Maar die ga ik dus inhouden. En dan moet jij mijn adem testen voordat ik dus die scheet heb ingehouden.
1: Oké, ik ga wel.
0: Ik heb hier bruine bonen met zoutvlees voor me.
1: En dat ga je
0: volgens mij
1: eten.
0: Gebakken spek. Dat gaan we zo meteen eten en daar moet ik ze dus in gaan houden. Maar wij gaan dus nu checken hoe mijn adem nu ruikt.
2: Ja, doe je mond maar open.
0: Ja.
2: Niet slecht.
0: Oké, wat ruik je?
2: Kom nog een keer.
1: Ja, gewoon tandpasta nog een beetje zelfs.
0: Oh, dat vind ik best goed.
1: Ja, je ruikt best wel fris. Had ik niet verwacht.
0: Gek. Oké, dat is best goed, toch? Het is wel vies dit eigenlijk.
1: Ja, ik ben wel heel dichtbij bij je gekomen. Vond ik een beetje raar.
0: Ik vond ook... Nou, zometeen gaan we dus lekker bruine bonen en zoutvlees eten. Gaan we heel veel scheten inhouden. En dan mag Chanel dus om rond 6:30 weer gaan ruiken aan mijn mond. En dan komen we erachter of het iets heeft opgeleverd. En natuurlijk zometeen hoe dit is. En het gaat over een roddel in de vriendengroep.
3: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life.

0: gedronken. CSB en Leeuw Kleine. Ik ga zo meteen lekker mijn bruine bonen met zoutvlees openmaken. En dan gaan we het lekker eten. En dan gaan we scheet inhouden om te kijken of mijn scheet via mijn mond eruit komt.
1: Oké, we went through everybody. Who did it?
0: Maar voordat we daar komen is het natuurlijk tijd voor Who Did It. Een van ons twee die gaat tegen jou liegen en jij moet er proberen achter te komen wie er dan liegt.
2: Ja, onze producer Sander heeft een verhaal van een van ons gepakt en jij moet raden, hoort dit bij Nordin of hoort dit bij mij Chanel? Hij mag ons maar één vraag over het verhaal stellen en dat moeten wij beantwoorden.
3: Yes.
2: Sander, wat is het vandaag?
3: Het is een bijzondere vandaag, want het verhaal is mijn vrienden die denken dat ik gay ben. Chanel, waarom denken ze dat?
2: Ja, omdat ik nooit echt hele positieve dingen zeg over mannen, maar wel over vrouwen. En ja, dat is het.
3: Oké, en Nordin, hoe kwamen ze dan op die conclusie?
0: Nou, ik kan gewoon altijd gewoon goed imiteren en nadoen. En ik kan gewoon heel goed, heel overdreven vrouwelijk doen. Dus gewoon heel erg vrouwelijk. Wat sommige gay mannen ook kunnen doen. Dus gay mannen die heel bekend zijn of veel in de spotlight staan, die hebben dat ook.
3: Eigenlijk wil ik
4: ja,
3: het
4: meid,
3: horen.
4: Geweldig!
2: Oh,
4: nou, nee, echt hoor, meid.
2: Oh.
4: Dus, lievertjes, wie was het?
2: Het is alsof Kim Kardashian hier in de studio is.
3: Wauw.
2: Nou, hoe did het? Laat het weten in de NPO.
4: Laat het weten, meiden.
2: Mijn vrienden denken dat ik gay ben. Is dat mij of is dat Prinses Nordin?

0: Mijn vrienden denken dat ik gay ben.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Ja, bij wie hoort dit verhaal? Drop het even in de NPO Luister-app.
3: Ja, Siemma heeft gereageerd met een voice memo.
0: En die zegt het volgende.
4: Nou, dit is overduidelijk onze Nordinia. Die zou je wel echt als gay kunnen zien. Maar dat is hij volgens mij ook niet. Toch, Nordinia?
0: Nee hoor, meid.
3: Het is een spectrum, schat.
0: Nee hoor, meid.
3: Nou, we kregen ook een memo van Guillermo.
0: Ja, Guillermo zegt het volgende in de NPO Luister.
5: Dat is sowieso Nordinnetje. Nordinnetje, ja, ja. Dat is Nordin sowieso, man.
3: Sowieso Noorden. Sowieso vind ik een groot woord, ja, hè?
0: Nee, maar ik denk dat mijn imitatie net, dat heeft echt iedereen over de streep getrokken.
3: Nou, Renuka, die denkt ook dat jij het bent. Want Chanel heeft, had volgens mij een vriendin. Dus ik ben al uit de kast volgens hem. Mm. Dat is zijn theorie. Nou, op onze Insta doen we ook een post naar Noorden.
0: Ja, Noorden en Web, volgens als je dat nog niet doet. 74% denkt dus dat ik het ben. Dat, ja, dit, jongens, dat is echt wel bijzonder. Laten we het bijzonder noemen. En 26% zegt Chanel.
1: Who did it?
2: Het was Chanel.
3: Ja, ik heb een grote vriendengroep die zeg maar biseksueel. Iedereen zegt jij hoort er ook bij. Alleen, ja, je komt er maar niet uit en je wil het niet toegeven aan jezelf. Maar daarom ben je zo onaardig tegen mannen. Omdat jij eigenlijk boos op hun bent dat je met ze moet zijn. Ik heb zelfs gisteren het grote lesbische handboek doorgestuurd gekregen.
0: Maar even zonder dolle, denk jij dat hier zelf een kern van waarheid in kan zitten?
3: Nee, kijk, ik weet dat ik vrouwen wel meer leuk vind en respecteer dan mannen, maar het, in mijn leven gaat het te veel hoofdpijn zijn om daarmee te dealen. Dus ik ga gewoon lekker met een man zijn.
0: Ja,
3: nou ja, ik denk dat heel veel buitenlanders aan deze ervaring zich kunnen herkennen. Ik heb gewoon islamitische ouders. Ik ga dat allemaal niet doen, joh.
0: Maar zou je denk je wel met een vrouw kunnen doen?
3: Tuurlijk!
0: Ja?
3: Tuurlijk!
0: Ja?
3: Ach, jongens, niet met mij beginnen. Niet mij een of ander Olympisch basketbal vrouwenteam laten zien, want dat gaat het probleem worden. Maar als er een man is die hier oké mee is, laat even weten in de NPO Luister, kunnen we het regelen voor mijn ouders.
0: Elke man is denk ik hier oké mee, hoor.
3: Elke man is hier oké mee?
0: Elke is overleden.
3: Hij mag niet kijken.
0: Ik als man? Mag hij niet kijken?
3: Soms.
0: Oké, nou, ik als man zou er totaal geen moeite mee hebben als mijn vrouw afspreekt met andere vrouwen.
3: Wat?
0: Maar
3: dan zie je het toch niet als gelijk, de relatie voor.

0: dat zou daadwerkelijk zeg maar een gelijkwaardige concurrent kunnen zijn, omdat het een andere man is. Een vrouw, als mijn vriendin uiteindelijk besluit met een vrouw verder te gaan, dan zou ik die concurrentie überhaupt van tevoren al nooit kunnen winnen. Dus dat zou dan toch al gebeuren of zo. Snap je wat ik bedoel of niet?
1: Ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik vind het toch niet
0: zeg maar,
1: helemaal
0: een man,
1: eerlijk.
0: Daarmee kan ik mezelf vergelijken en mezelf inzien. Dus dan dat voelt heel erg. Ik weet niet, met een vrouw is toch.
1: Dus het is
0: ik
1: gewoon.
0: Ik vind het denk ik ook een ding dat. Noem het raar. Maar als. Oké, ja. Mensen die met kinderen in de auto zitten. Iemand die dus. Als een andere man klaar zou komen in jouw vrouw. Ja, dat is wild, man. Dat kan je al. Dat. Nee.
1: Hoezo?
0: Maar een vrouw, met alle respect, kan niet daarin.
1: Er zijn ook heel veel mannen die daar gewoon een fetish voor hebben.
0: Ja, maar dat ik ben daar niet.
1: Je bent daar niet
0: daar
1: van.
0: Ben ik zeker niet.
1: Maar het is alleen
0: van,
1: maar, omdat dus dat ze geen tolly heeft die kan klaarkomen in haar. Dat is waarom het niet.
0: Ik weet het niet. Ik word nu hier zo op de spot gewoon en ik zit gewoon hard om na te denken. Maar dat denk ik wel van ja, dat is dus niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde als wat ik kan geven.
1: Nou ja,
0: het zou misschien voorspel en jullie hebben zelf ook dan dat lichaam, dus jullie weten veel beter.
1: Een vrouw weet beter wat de vrouw, wat de andere vrouw wil.
0: Geloof ik echt. Maar dan zou ik dat kan ik niet met mezelf vergelijken. Dus zie ik het ook niet als concurrentie, denk ik. Dat is denk ik mijn theorie. En enige nog, ze mag dat dan wel doen. Ik moet er dan wel van weten. En ik zou niet willen dat het in een club gebeurt waar andere mannen bij zijn.
1: Dat andere mannen er naar mogen kijken.
0: Die mogen er bijvoorbeeld niet naar kijken. Dat zijn de voorwaarden.
1: Nou goed, dat we

0: Phonix. Dit is DJ Roffa live bij Flex FM, baby.
1: Wat?
2: Wat
1: was dat?
2: Ik heb echt geen idee wat dit was.
1: Hé, waarom horen we Ronnie Flex?
2: Flex FM, DJ Roffa?
1: Nou, storing.
2: Wat?

0: In Nederland hebben we veel kickbokslegendes. Badr Hari, Sammy Schild, Overheem, Rico Verhoeven. Maar er komt een echte allereerste boxlegend aan. Hij is nog hartstikke jong en zijn naam is Gradus Kraus.
1: Norden, Papi en Chanel. Mami.
0: Alleen die naam al zou mij angst inboezemen. Het lijkt gewoon een of andere Romeinse keizer tegen wie je moet
2: vechten. Je praat tegen een vrouw. Wie is hij? Waarom ben je zo hyped over hem?
0: Deze guy is echt next. Ik kwam hem een 1,5-2 jaar geleden tegen. Toen had hij volgens mij 8 partijen gewonnen, 0 verloren. En inmiddels zit hij op 12 gewonnen partijen en 0 verloren. Wat hier zo bijzonder aan is, is dat hij Nederlands is. Zijn vader is een echte kickboxlegende. Albert Kraus. En hij doet dus als een van de weinige boksen. Wij zijn echt een kickboxland, maar hij wil boksen op de kaart zetten.
2: Wat is het verschil?
0: Ja, met boksen mag je trappen. Okay. Met kickboksen mag je trappen, met boksen niet.
2: Okay.
0: Maar de discipline is gewoon heel anders. Het is gewoon een hele andere sport. En wij hebben in Nederland niet veel goede boksscholen. Mm-hmm. Wel kickboksscholen. En in Engeland en Amerika hebben ze heel veel goede boksscholen. Maar deze guy doet dus op dit moment iets wat gewoon nog nooit eerder is gedaan. En hij slaat iedereen verrot. Afgelopen weekend, eerste ronde. En hij slaat gewoon die tegenstander weer knock-out. Ik ben er ook gewoon een keer bij geweest.
2: Knock-out.
0: En het is zijn 12e knock-out. Deze guy heeft gewoon alleen
2: van die 12 wedstrijden. Heeft 12 wedstrijden lang mensen knock-out geslagen. Wat?
0: Hij is gewoon unstoppable.
2: Oh mijn god. Ja, nu ben ik ook invested.
0: Ja, we gaan zo meteen met hem bellen hoe hij dat dan doet. Wat next is. Want een tijdje geleden spraken we hem. Toen zeiden we, hey, wat is je goal voor dit jaar? Toen zei hij Europees kampioen worden. Maar wat is zijn volgende doel?
2: Want hij is nu Europees kampioen.
0: Zeker, dat is hij al een paar wedstrijden. Maar zoek de man op als je hem nog niet kent. Gradus Kraus. Hij is op vakantie. Maar hij heeft gezegd, ik ga voor jullie even tijd maken om met jullie te bellen. Dus heb je een vraag voor Gradus Kraus? Laat het weten in de NPO Luister app. Want dit is de man die over een paar jaar op tv gaat zien. En dat je kan zeggen, ik weet nog toen hij 12 had gewonnen. Toen hij nog geen wereldkampioen.
2: Had ik gehoord van Norden en Chanel toen jij...
0: Toen heb ik een vraag aan hem gesteld. Nou, die vraag kan je dus echt nu gaan stellen. En die kans ga je niet zo vaak krijgen.

0: 20 juli 2025 zei hij bij ons in de studio het volgende. Ik wil Europees kampioen worden en volgend jaar wereldkampioen. Datzelfde jaar werd hij Europees kampioen. 3 maanden geleden spraken we hem na zijn 10e knockout terwijl hij vocht met een gebroken hand. En 2 dagen geleden pakte hij zijn 12e knockout en daar had hij maar een minuutje voor nodig. Give it up! Europees bokskampioen Gradus Kraus! Lekker dat we jou kunnen spreken, bro. Je bent op vakantie in Albanië. Je bent even snel naar de hotelkamer gevlucht.
1: Ja.
0: Hey, je 12e winst op rij. Wat is jouw succesformule, bro?
1: Ja, 12 uur gewonnen, 11 uur koud. Het gaat lekker.
0: Ja, en
2: hoe doe je het?
0: Ja, want iedereen wil dit.
1: Ja, hard trainen, gedisciplineerd zijn. Ik train altijd 2 keer per dag, behalve weekend. Dan pak ik 1 keer. En het is gewoon, ja, zo graag die droom waar willen maken. Het is gewoon, wat wil je ervoor laten? En ik doe er alles aan.
2: Want, ja, ik kende jou zelf niet voordat Nordin me over vertelde. We leren je nu wat beter kennen. Wat is jouw droom? Wat weten we nog niet over Gradus Kraus?
1: Ja, mijn ultieme droom is natuurlijk gewoon wereldkampioen worden op alle bonden. Dat noemen ze Undisputed. Dat is gewoon een droom... die ik gewoon waar wil maken.
2: De beste van de beste.
1: Ja.
2: Oké, en what's next?
1: Het volgende wordt waarschijnlijk in oktober. Ik weet alleen nog niet in Nederland of Engeland. Dus de volgende wordt een 13-0.
0: Ja, dat zou wel lekker zijn, hè? Daar gaan we gewoon voor.
1: Ja,
0: over hoe lang denk je dat je wereldkampioen wordt? Want hoe oud ben je nu?
1: 25.
0: Over hoe oud ben je als je wereldkampioen bent, Undisputed?
1: Undisputed. Ja, dat kan ook wel lang duren, want er zijn nog 4 verschillende bonden, dan moet alles meewerken.
0: Maar laten we gewoon wereldkampioen dan zeggen.
1: Nou, ik wil gewoon 25 zijn.
0: Dus jij zegt dit jaar nog of max
1: volgend jaar? Nee, ja, ik wil volgend jaar in juli 26. Dus ik wil ergens begin volgend jaar of gewoon eerste kwartaal, dan hoop ik gewoon al voor een titel te mogen vechten.
0: Heb je dan een droom tegenstander?
1: Degene die gordel heeft.
0: Dat maakt jou niet uit.
1: Maar die gordel kan pakken.
0: Gewoon focus op jezelf, dat maakt jou helemaal niet uit. Hey, Dimitri heeft het volgende. Hij zegt, jij wil Nederland op de kaart zetten als bokser. Van een luisteraar. Hoe gaat dat nu?
1: Ja, ik denk dat ik het wel aardig goed doe. Dat ik wel een hele grote rol daarin speel. Ik word nou veel gezien. Ik kom veel op media nou vanuit boksen. En weet je, Nederland is al wel een kickboxland. En ik wil gewoon heel graag voor elkaar krijgen dat Nederland ook een boksland wordt. En ik denk hoe het nu gaat, dat we nou wel gaat beginnen.
0: Wat is daar nog meer voor nodig? Zijn de scholen daar goed genoeg voor? Is de ruimte daar goed voor hier?
1: Ik denk wel dat we wel gewoon goede trainers hebben. Alleen ik denk gewoon dat heel veel kickboxers gewoon nog meer geïnteresseerd moeten raken aan de boksen. En de jeugd ook aan het boksen in plaats van kickboksen. En ik denk als er daar een paar kampioenen zijn, onder andere ik als eerst, dat dan de meerdere mensen wel gaan boksen.
0: Hey, Nico appte ook nog, heb jij een ritueel voor na je wedstrijd?
1: Een ritueel? Nou, gewoon lekker iets bestellen, iets lekkers eten. Maar ik heb niet per se een ritueeltje of zo.
0: Dus je hebt niet een vaste tent waar je naartoe gaat of een vast iets?
1: Nee, ik had toevallig mijn laatste wedstrijd aan KFC op. Maar als ik naar Nederland kom, of ik moet in Nederland vechten, ik hou wel graag van een kapsalon of een roldunner.
0: Oh, lekker man, lekker man. Nou, misschien na de 13e overwinning kan je dat lekker gaan eten. Hey, Gradus Kraus, geniet van je vakantie en keep it up, man. Wij zijn super enthousiast en heel, we blijven je volgen.
1: Ja, dankjewel.
3: Yo, mijn naam is Jay. En je luistert naar Funics.

0: Blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Correspondent Gien Balduk weet meer over de nieuwe president.
1: Deze Baka die was in de jaren 90 een tijd lang parlementariër, maar was daarbij ook niet verbonden aan een partij. En ook nu is hij ook partijloos. Dus daarmee staat hij boven de partijen, zou je kunnen zeggen. En hij geniet ook behoorlijk wat autoriteit in Hongarije, want het is niet echt een onbekende. Hij is namelijk de voormalige hoogste rechter van het land, het president van het Hoge Rechtshof. En in die rol heeft hij onder de vorige premier Orbán zich ook kritisch opgesteld tegenover de afbraak van de rechtsstaat die door Orbán werd gepleegd.
0: Uiteindelijk werd hij door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar stuurde het parlement de Orbán-gezinde president naar huis en zette Baka op zijn plek. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Suurhuis ter Veen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME greep in zodat de asielzoekers toch veilig bij de sporthal konden komen. Een man van 33 uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie denkt dat hij te maken heeft met een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de 3 verdachten crashte in een woonwijk in Amsterdam. Zij gingen er vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven en een hele flat moest daarom ontruimd worden. In Engelen in Brabant zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen en de buurt is opgelocht.
2: Ja, ik ben blij dat er actie is ondernomen door de politie. En vanmorgen las ik dat er dus een man en een vrouw aan zijn gehouden. Dus, en dan stond ook bij dat er vervolgonderzoeken zouden komen. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat het een beetje rust in de tent brengt. We staan een beetje negatief in het daglicht. En dat is natuurlijk iets minder.
0: Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht overal helder en koelt het af. Morgen zonnig bij 24 tot 32 graden. En we gaan het toch nog één keertje over de Holland.

0: momenten voor feest in Nederland.
1: Nou ja, ik heb er zelf echt helemaal niks van gemerkt, maar ik vind het wel leuk dat jij het heel leuk vindt. Ja, het past ook wel een beetje bij je.
0: Ja, bij mij, maar het past niet bij ons.
1: Het is niet helemaal van niks.
0: Het is niet van niks. En daarom zat ik dus te denken, want het nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5, het zijn allemaal Hollandse nummer 1 hitbangers. Hoe grappig is het als wij, dus jij en ik, samen een Hollandse banger maken?
1: Oh god.
0: Dus dan maken we, omdat deze sound via al had, maar dan maken we het ons. Dus Funix. Dus onze thema's, onze woorden, dus gewoon zo'n Hollandse tune.
1: Ik ga lekker thee drinken bij mijn tante. We gaan avondeten.
0: Ik weet niet of Hollands. Maar gewoon, noem eens even een paar culturele dingetjes of zo. Die jij als Surinaamse Indonesische vrouw. Wat je aan vroeger doet denken of zo. Een bepaald gerecht of zo. Wat je moeder altijd maakte.
1: Ja, we gaan lekker roti eten.
0: We eten roti.
1: Met mayonaise. Nee, want iedereen maakt het anders.
0: Verdomme, het moet wel voor mensen. Het moet even. Nee, met jou kan ik niet ersparen. Ik wil gewoon inspiratie opdoen van jou als je zit te luisteren. Hoe wij dus.

0: ik van waar. Gewoon.
1: Ja, maar oké. Nou, ik vind kegineren wel een leuk thema. Maar ja, dat kun, ja.
0: We gaan ons sportief, Hild. We gaan heel ons sportief.
1: Nou, kijk, Noorden kan de flow doen. Maar ik denk dat we jouw hulp nodig hebben met een thema.
0: Met mijn shooters in Marbel, ja.
1: Oh, wat een. Noorden is al helemaal ready. De studio zetten ze open.
0: Maar hoe vet is het even alle. Als wij dus dit gewoon nu als grap doen. Jij die zit te luisteren. Jij komt met inspiratie wat ik moet gaan schrijven in de studio. En stel dat wij per ongeluk samen in Nederland een nummer 1 hit gaan maken. Hoe dik zou dit zijn?
1: Dat zou wel echt geweldig
0: zijn. Jij
1: hebt
0: nu de kans om samen met mij een nummer 1 hit te maken. Gooi even wat dingen in de NPO Luister app waar die tune over moet gaan. Misschien heb je een woordje wat we kunnen gebruiken. Misschien heb je een stad. Misschien heb je een thema. Al je inspiratie wat jij wil horen in een tune, zodat een tune van jou is, voor jou is. Laat het weten in de NPO Luister app, echt. En als er te weinig reacties zijn, dan gooi ik ook gewoon het hele idee overboord.
1: Nee.
0: Jawel, ik wil wel gewoon een beetje support van mijn ik doe dit uiteindelijk, doen we dit ook echt voor jullie en met elkaar. Dus waar moet onze Hollandse banger over gaan? Drop het in de NPO Luister app.

0: thema's of inspiratie heb jij om met ons een Hollandse banger te maken?
1: Maar dan wel Sofonics.
0: Ja, dus Donovan zegt... Met mijn shooters in Marbella, ja, ja, la, la, la, la, la.
1: Het kan wel wat worden, hoor.
0: Ik ben dus op zoek. Kijk, al die Hollandse pokoes die nemen op dit moment gewoon de hitlijsten over, de festivals over. Ik dacht, kunnen we niet een Hollandse pokoe maken, maar dan voor Funics. Funics thema's, Funics input. Dus, en dat we dan per ongeluk gewoon de nummer 1 hit van Nederland zouden maken.
1: Per ongeluk expres een beetje.
0: Ja, daar zijn we naar op zoek. Ali, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dit triggerde jou ook wel, hè?
2: Ja, ik ging gelijk stuk in de auto toen ik het hoorde. Dus ik dacht, ik moet hier wel op reageren.
0: Ja, heb je een beetje iets met Hollandse pokoes? Of heb je misschien zo'n guilty pleasure dat je denkt, nou, dit op een verjaardag vind ik wel grappig?
2: Ik vind het af en toe op de verjaardag wel grappig, man.
0: Hey, Ali, wat is jouw input voor onze Hollandse gloriebanger?
2: Ik dacht iets met shop op de PC Hoofdstraat, tassen in de hand, knallende pijp op de Witte Witstraat.
1: Met knallende pijpen op de...
2: Met mijn homies toeren door de stad. Over de neend ijsje halen, ja, dus smaakt dat.
1: En zien eens kijken.
0: Ja, en dan zie je een toppertje op de meent of zoiets. Een toppertje op de meent.
1: La la la la la la.
0: Kijk naar mijn AMG.
1: Nee, maar weet je, ik zit nu te denken, hè. Ik zit nu te denken, wat nou als je, zeg maar, om het echt... Funics te maken, een Arabisch instrument toevoegt, een afrobeat drum, weet je. Deze muziek met de afrobeat, oh, wat geweldig.
0: Ja, we moeten dit gewoon voor allemaal laten blenden. Ik ga dit meenemen, man. Ali, de main.
2: Dit gaat wel echt een banger worden, man.
0: Ja, ja, 100% bro, 100%. En ook thanks voor je input, man. Dat waardeer ik. Ik was echt benieuwd
2: geen
0: van, ga dit aanslaan. En het slaat aan, want ook Momin laat van zich horen in de NPO Luister app. Die zag ook gelijk iets voor zich. Wat ik zei, ik ben op zoek naar thema's, waar moeten we het over hebben. En Momini zei het volgende.
3: Ja, wat dus bij mij opkomt, je weet toch, bij die verjaardagen hebben ze toch altijd zo'n bordje met worst en kaas, augurken, weet ik het, mosterd. Gewoon een guy die op een verjaardag zit en die verdrietig wordt omdat die bord op tafel wordt gezet, maar hij is niet goed gevuld. Hij is te gierig gevuld.
1: Ik heb nog steeds honger, shalala. Waar is die tarzinute? Ja, ik zit er helemaal in.
0: We sluiten af met baklava.
1: Oh, wat geweldig.
0: Ja, dit gaat wel de goede kant op, jongens. Dorky die zegt nog, bro, start even een 101-sessie van KA en check dan even wat voor woorden hij gebruikt. En doe dat ook even in je Nederlands pokoe. Heb je nou nog inspiratie? Drop het dan gewoon in de NPO Luister-app. Want ik ga gewoon bij deze, ik ga volgende week de studio in en dan ga ik gewoon wat
1: proberen.
0: Je
1: gaat het gewoon echt maken.
0: Ik ga gewoon even kijken of ik wat connecties heb in die scene van tekstschrijvers en producers die misschien wel een hit hebben geschreven, die ons kunnen helpen hiermee. Want dit is de input die we nodig hebben.
1: Dit is echt, dit wordt een banger.
0: Shooters in Marbella, knallen op de meent.
1: Tagine eten, kaarswoordjes, verjaardag. Nou, we hebben genoeg.
0: Ja, thanks voor de input. En we hebben nooit genoeg. Dus drop even als je nog wat weet. Maar thanks in ieder geval voor de aanmelding. En ja, Holland, cheerio, here we come.
4: Hot Bobby Summer. What Juicy say?

0: en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Boeide liefde door je speakers naar John Afreze en Jayon.

0: Silvio extra door je speakers, die Roefanics. En zometeen komen we erachter als je je scheten inhoudt of je dan uit je mond gaat ruiken naar een scheet.
1: Dat ik op een gegeven moment een beetje kwijt was wie ik eigenlijk zelf ben. Dus ja, Laura, de oermoeder, dat ik wist wie dat was.

0: voor Wefs wilde weetjes. Als jij scheten inhoudt, adem je ze uit. Wef die is er niet, die is lekker op vakantie. Maar we gaan het wel gewoon nog steeds onderzoeken. Deze week samen met Chanel. Chanel, ja. Als je dit hoort, wat denk je dan?
1: Nou, ik ben niet heel enthousiast. Want terwijl jij lekker zat te luisteren en de beste tunes hebt gehoord. Ja, heeft Noorden iets gegeten waar hij enorm van moet scheten. Wat is het, bruine bonen met zoutvlees?
0: Ik heb een partij buikpijn omdat ik al die scheten zit in te houden hier.
1: Ja, ik heb een beetje meegegeten en toen ik net ging roken buiten heb ik echt een paar goede ruften gelaten. Jongen, niet normaal. Ik dacht echt van, ik moet zo meteen aan jou ruiken.
0: Ik zit echt te wachten hier op het moment dat ik de studio kan gaan vergassen. En dat is dat als jij mijn adem hebt gebruikt. Oké, jij hebt ongeveer anderhalf uur geleden heb je aan mijn adem geroken. Hoe rook
1: het
0: toen?
1: Het rook echt verrassend fris. Het rook nog naar tandpasta. Het was echt geweldig.
0: Ja.
1: Zometeen iets minder, denk ik. Want we gaan een ademtest doen.
0: Ja, dus zometeen ga ik in Chanel haar gezicht ademen. Om te kijken of mijn adem meer naar poep ruikt. Omdat ik bescheten heb ingehouden van de bruine bonen met zoutvlees. Gerecht. Naomi zit ook onze studio. Die trekt zo een ontzettend goor gezicht.
1: Wil je niet meeruiken, Naomi?
0: Ik hoop dat iedereen niet...
1: Nee, weet je wat? Kom jij anders ook meeruiken? Weet je, gewoon support. Moral support. Kunnen we... 2 meningen is beter dan 1, Naomi. Kom op. Ja, ze zegt ja.
0: Ja, ze zegt ja.
1: Ja, dan gaan we dat zo doen.
0: Wacht, ik ga zo meteen in Naomi en Chanel haar gezicht. Hakken lekker.

0: misschien dat de mic aan stond, maar dat is wel zo.
1: Ja, ik ga als een meteoriet inslaan, net als Antoon en Doughboy, want we gaan erachter komen. Opstaan, Naomi, opstaan!
0: Ja, Naomi! Je gaat me hier niet alleen laten.
2: Wilde weetjes.
1: Nou, Wef is lekker op vakantie, maar die heeft de dames iets heel leuks beloofd. Ik mag namelijk in jullie gezicht gaan ademen. En de aanleiding is het volgende. Als jij dus je scheten inhoudt, heeft zij een artikel gevonden dat je dan meer uit je mond gaat stinken. We hebben net geademd, Chanel, ongeveer anderhalf uur geleden. Hoe rook je?
0: Het rook echt verrassend schoon. Echt naar tandpasta alles.
1: En Naomi, jij bent als vrijwilliger hier bij dit onderzoek.
0: Vrijwillig? Weet ik niet.
1: Zo, ik moet wel van tevoren weten of ik... Wat gaan we nu doen?
0: We gaan, ja, je gaat ademen op ons. En dan gaan we kijken of het ruikt naar ruft.
1: Ja. Ik heb dus net het bruine bonen met zoutvlees gegeten. En al mijn scheten, zit ik dus in te houden. Ik heb gewoon buikpijn. Maar ik ga dus nu gewoon naar Chanel en Naomi.
0: Oh, je gaat naar ons toe komen.
3: Wie is er eerst?
0: Nou, doe maar eerst Naomi. Zij heeft nog niet geproefd.
1: Wow. Mag het?
4: Ja.
1: Ik vind het zo raar.
4: Het voelt ook een beetje intiem ook opeens.
1: Oh. Dat is niet de bedoeling.
4: Oké, ja.
0: Zoenen.
1: Oké, komt die.
4: Ja.
1: Nee, wacht. Oké.
4: Okay. Eeuw. Het valt wel mee.
1: Oké, Chanel. Ik ga bij jou echt... Kijk, dit
0: ik ben zo bang.
1: Comfortabel. Bij jou ga ik gewoon echt...
0: Oké, kom maar. Oh, het valt best wel mee, maar het is wel viezer dan net. Maar het was gewoon te... Je weet toch, die binnenmondse adem. Het is wel een beetje goor. Wat vind je, waarom vind je dit zo grappig?
1: Dit is zo fucking raar. Dit is...
0: Wat hangt er nog de wallen?
1: Het is zo raar. Om
0: ik ga
1: zo
0: toch even met haar praten zo meteen.
1: In iemand zijn gezicht te blazen.
0: Het gaf me een beetje, weet je toch vroeger dat je dan een docent had op de basisschool die een beetje koffie, sinaasappel adem had. Die vibe gaf het een beetje.
1: Maar jij zegt dus wel, het stinkt dus meer dan net. Waar ruikt het dan nu een beetje naar?
0: Ja, naar mond. Echt, nee, je weet toch, die koffie, sigarettenmond. Gewoon,
1: nou,
0: je hebt nog...
1: Het ruikt naar mond. Gelukkig nog niet.
0: Naar kont.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your

0: vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Baboe zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roeland Muller.
1: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Baboe, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest opeens rigoureus worden ingegrepen.
0: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Oh, wat gezellig. Je bent weer ingetuned bij de blok. Dit is Kleine John en Chavante met After Party.

0: Hele, hele goede avond. Ik ben weer ingetuned bij...
1: De Blok!
0: De show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond hebben we het over een kerk waar al veel gedoe over is geweest en nu weer. Nou, dat later, maar eerst een hele belangrijke vraag. Wie is nou de beste Rotterdamse artiest? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb daar zelf niet zo 1, 2, 3 een antwoord op. Nou, misschien jij wel en misschien andere Rotterdammers ook. Vandaag zag ik een video van JD Sports op Instagram waarin die vraag op straat aan Rotterdammers werd gesteld. Luister maar even mee.
2: Wie is de allerbeste Rotterdamse rapper?
3: Oh, dat is een goede vraag, man.
4: Roseboy Shawty, man.
3: Is dus echt kulos, man.
5: Merda.
6: Broederliefde. Roseboy Shawty.
7: Oh, ik luister YouTube letterlijk niet meer af.
8: Face whatever, man. De beste. Legende.
9: Kevin.
8: Kevin Hart.
9: Ja.
8: Wie is de allerbeste Rotterdamse artiest?
10: Winnen.
8: Yes. Wie is de beste Rotterdamse artiest?
11: Central C.
8: Wie is de allerbeste Rotterdamse rapper?
3: Oh, dat is een goede vraag, man.
0: Ja, Central C. Hahaha. Ik moet je heel eerlijk zeggen, winnen die voel ik eigenlijk wel. Dat zou misschien wel mijn antwoord zijn. Nou, dat het is ongeveer een beetje wat Rotterdam zegt. Maar dat brengt mij bij de vraag... Wie is de beste artiest van Nederland? Nou, laten we daar even achterkomen op deze mooie dinsdagavond. Laat dat me weten in de NPO Luister-app. Wie is de beste artiest van Nederland?

0: met Naomi.
1: Wie is de beste artiest van Nederland? Ja, dat vroeg ik net aan jou en dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Zelf vind ik dat het Tyfoon is. En als ik denk aan Rotterdam, dan is het toch wel winnen, denk ik. Nou, Fedi is het daarmee eens. Niet alleen voor Rotterdam, voor heel Nederland zegt ze 1000% winnen, inderdaad. Nice. Ja, Tim die zegt in de NPO Luister-app, Kevin en Boef staan hoog op mijn lijstje. Oké. Okay. En Jenna die dacht, nee, het moet natuurlijk een vrouw zijn. Which I love. Zij zegt dat het Latifah is die de beste artiest van Nederland is volgens haar. En TV1 laat weten dat Busy de beste is van Nederland. Maar van Rotterdam is het Ronnie Flex, zegt hij. Oké. We noemen heel veel namen. We zijn totaal niet eensgezind vanavond. Maar ik snap het ook, er zijn zoveel goede artiesten. En ook Soufiane laat weten in de NPO Luisterapp. Frenna en Boef hebben het al uitgespeeld momenteel. En hij noemt ook Broederliefde. Nou, over Broederliefde gesproken, die hoor je nu samen met KM en Jay. Dit is Bikini.
2: Dit is voor mijn bad girls in bikinis.

Make it. Naomi. We hebben wat te vieren vandaag. Het is namelijk vandaag precies 53 jaar geleden dat hip-hop ontstond. Ja, 53 jaar muziek met artiesten als Tupac, Opgezwollen, Eminem, Lil Kim, Keizer, Hef, Ronnie Flex, Cardi B, Kendrick Lamar, Mary J. Blige. Nou, noem maar op. Ik kan zo door blijven gaan. Maar wie is nou volgens jou echt de GOAT van hip-hop? Ja, dus ik wil van jou weten, wat is jouw nummer 1 beste hiphopartiest aller tijden? En welke tune moet ik van hem of haar draaien? Dat kan je me laten weten in de NPO Luister-app. En wie weet hoor jij zometeen wel jouw favorietje hier aan de Blank.

0: Degrees, Christian D. en Dior. Naomi. Vandaag vieren we de verjaardag van hiphop. Hiphop is namelijk 53 jaar oud. Ja, maar wie is nou de GOAT en welke tune moet ik van hem of haar gaan draaien? Dat vroeg ik net aan jou en er kwamen meer dan genoeg namen binnen. Maar ik kreeg me toch een memo van 1987 NPO. Nou, moet je horen.
1: Eva Kanaomi, je vraagt ons wel wat, hè. Favoriete nummer, alle tijden. Ja, dat is maar toch één nummer. Tupac Shakur, der mama toch, draai die dan. Ik ben net thuis. Mijn moeder heeft eten voor me gemaakt. Zie je? Ik had gelijk, der mama. Ja, der mama, alles. Moeders gaan alles voor. Hou van je, man.

Hallo schat, ik vind het een heel leuk nummer, hè. Maar als je nou totaal niks met je moeder hebt en het nou juist net tegenovergesteld is, dan zou ik wel graag Coolio Gangsta's Paradise willen horen. Want daar word ik wel altijd heel vrolijk van. Maar hoor ik Tupac, Dear Mama, dan denk ik, piep, mama.

0: Je hoorde Gangsta's Paradise. Dennis vroeg deze tune net aan in de NPO Luister app. Ik draaide namelijk eerder Dear Mama van Tupac en daar was hij het niet helemaal mee eens. Hij heeft namelijk niet zo'n goede band met zijn moeder. Nou, en daar wilde hij jou nog even wat uitleg over geven. Luister mee.
1: En als je denkt, ik ben een klootzak. Nee, dat ben ik niet, want ik heb mijn eigen kind gemaakt. En als je moeder aan iedereen vertelt waar de hele wereld bij zit. Oh, dat kind is niet van hem, want zijn vrouw is met iemand anders gegaan. Terwijl mijn vrouw nou nooit met iemand anders is gegaan. Dus, daarom dus. Dus, Coolio, Gangsta's Paradise.
0: Nou, zometeen hoor je nog veel meer drama. Want in de buurt van Utrecht komt er een wel heel bijzondere kerk. Waar heel veel bewoners totaal niet blij mee zijn. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen.

0: Νίου. Ο Φάνης.
1: Φικτόνι. Slick. Your city, your sound.
0: Φάνης.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Yo Rotterdam! Van 17 tot en met 23 augustus is het tijd voor Rotterdam.

0: sports en live muziek van onder andere La Fils, BFL, Ken Ray en Pretty Girls Like Trap Music. Check rscw.nl en socials voor alle info.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
7: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.af.nl. Ja toch, beta.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes...

0: gebruikt. Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
1: De collega's die het meemaken op kazernes waar zij 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
0: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
2: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer, ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
0: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Naomi.
4: Ira Star on the block met Where Do We Go?

0: In Bunnik, vlakbij Utrecht, komt binnenkort een nieuwe kerk. Maar daar zijn niet alle inwoners even blij mee. Het gaat om de deur. Dat is een kerk waar Pointer eerder al uitgebreid onderzoek naar deed. De oud-leden van de kerk vertelden toen behoorlijk heftige verhalen over hoe het daar binnen aan toe ging. Maar hoe zat dat ook weer? Wat kwam precies uit het onderzoek en waarom wordt de deur door sommige mensen zelfs een sekte genoemd? Nou, daar kan Jos de Groot van Pointer ons meer over vertellen. Jos, een hele goede avond.
1: Hey, goedenavond.
0: Hey Jos, jij het onderzoek naar de kerk. Ik heb de video gezien en ik heb echt met open mond gekeken. Dus voor degenen die het nog niet gezien hebben, even in het kort. Wat is het belangrijkste dat we moeten weten?
1: Ja, nou, dat de deur een kerk is die best wel groot is in Nederland. Heeft meer dan 60 vestigingen. Mm-hmm. En wij kregen tips van mensen die uit die kerk waren gestapt. En zeiden van ja, ik heb psychische problemen overgehouden aan mijn tijd bij die kerk. Uiteindelijk hebben wij 25 oud-leden van de kerk gesproken. En eigenlijk vertellen zij allemaal dat zij daar psychische manipulatie mee hebben gemaakt. Dat ze eigenlijk zichzelf helemaal kwijt zijn geraakt. En zich geïsoleerd voelden van de rest van de wereld. En dat heel veel van hen hebben daar tot op de dag van vandaag last van.
0: Bizar, want hoe deed de kerk dat dan? Het zijn best wel heftige dingen die je vertelt natuurlijk.
1: Ja, zeker. Nou, dat is best wel doortrapt of zo. Want uiteindelijk is iedereen natuurlijk vrij om zo'n kerk te verlaten. Ik bedoel, ze zitten niet aan een ketting of zo. Mm-hmm. Alleen door de mechanismes die erin zitten, is dat voor mensen heel moeilijk. En dat betekent bijvoorbeeld, er staat een pastor, een soort baas aan het hoofd van een kerk. Dat je eigenlijk alles wat in jouw leven speelt met die pastor bespreekt. Mm-hmm. Dus dat kan gaan om levensvragen, maar dat gaat ook als mensen bijvoorbeeld willen trouwen of nadenken over een nieuwe baan. Eigenlijk alles moeten ze neerleggen bij die pastor en die moet daarmee akkoord gaan. Dus die heeft heel veel macht over die mensen. En wat ik ook heftig vond om te horen was dat als er dat is een jonge vrouw, die was 21, was uit de kerk gestapt. En, maar haar hele familie zat nog in die kerk. Haar ouders, haar zussen. Ja. En zij stapte eruit en zei van ja, ik was gewoon alleen op de wereld. Want zij was als kind geboren in die kerk, had 20 jaar lang niks anders gehoord dan ja, het evangelie wat ze daar predikte. En toen was ze helemaal alleen. En ze wist eigenlijk helemaal niet wie ze was. Wat ze leuk vond in het leven. Wat nou de hobby's waren. Waar ze interesse in had. Omdat je daar helemaal niet mee bezig bent. Die kerk die wil eigenlijk alles wat buiten de kerk gebeurt. Dat noemen ze werelds. Dat willen ze bij mensen vandaan houden. En al die invloeden van buitenaf. Dat wordt dan beschreven als duivels. Daar worden mensen eigenlijk van weggehouden. Waardoor ze ook heel erg vervreemden van zichzelf.
0: Ja. Ja, dus de deur noemt zichzelf dus een kerk, maar sommigen noemen het zelfs een sekte. Wat maakt dat het zo lastig is om hier iets tegen te doen?
1: Ja, nou, dat komt natuurlijk. Kijk, we hebben vrijheid van godsdienst in Nederland. Ik denk ook dat dat goed is, dat mensen kunnen geloven wat ze willen. Alleen, we hebben natuurlijk niet altijd zicht op wat er binnen de muren van een kerk gebeurt.
0: Ja.
1: En op het moment dat je van zoveel mensen hoort dat er, dat die lasten in ieder geval hebben overgehouden aan hun tijd bij zo'n kerk, dan zou je hopen dat daar wat tegen gedaan kan worden. Maar dat is heel erg moeilijk. Want ja, ga ik maar eens ik probeer een beetje te schetsen hoe doortrapt het soms in elkaar zit.
0: Ja.
1: Probeer maar eens te bewijzen dat dat daardoor komt.
0: Ja, precies. Je had het net ook over de pastoor van de kerk. Die hebben jullie ook geconfronteerd met de verhalen van de ex-leden. Hoe ging dat dan?
1: Nou, kijk, dat was ook al toch alweer een teken aan de wand. Want we hadden natuurlijk van tevoren een mail gestuurd. Gezegd van, nou, we hebben heel veel mensen gesproken. We horen hele heftige verhalen. Willen graag jullie reactie daarop. Dat wilden ze niet geven. We hebben nog een paar keer gemaild. Maar toen kwam er geen reactie meer. En toen zijn we op een avond gewoon langs gegaan bij een dienst.
0: Ja.
1: En hebben we na afloop eigenlijk de baas van de deur in Nederland aangesproken. Maar die zei eigenlijk niks anders dan dat we van zijn terrein af moesten gaan. En die wilde er verder niks over loslaten. En dat is natuurlijk wel een harde klap in het gezicht van al die mensen die echt zoveel problemen hebben in hun leven door hun tijd bij zijn kerk.
0: Ja.
1: Dat wel heel moeilijk te verkoppen is.
0: Ja, dat is iets wat ik me eigenlijk niet eens kan voorstellen. Nu wil de deur dus ook een locatie in Bunnik. Is het terecht, vind jij, dat de bewoners zich daar zorgen over maken?
1: Ik snap het wel, want je hoeft maar de deur op te zoeken in de media. Nou, dan vind je onze uitzending.
0: Precies.
1: En dan zou ik daar toch ook wel even mijn wenkbrauwen bij optrekken. Kijk, het moet ook gezegd, Het verschilt ook per locatie. Het is niet overal even heftig. Er zijn ook mensen die daar wel een fijne kerk in vinden. Zo is het ook. Alleen, de verhalen die wij hebben gehoord, daar schrik ik heel erg van. En als jij hoort van, ja, die kerk komt met een vestiging bij jou in de straat. Ja, dan denk je daar wel twee keer over na natuurlijk.
0: Ja, zeker, ja. Hey Jos, super bedankt voor je uitleg.
1: Geen probleem, graag gedaan.
0: Dankjewel. En wil je nou meer weten over dit onderzoek en deze kerk? Check dan Pointer op YouTube of de link op de FunX website. How do you guys have

0: Games and this thing door speakers met Spider. On the block met Naomi. Een paar weken geleden was Johnny hier in de studio als onze Artist of the Week. En geloof me, als je hem hebt gemist, ga hem dan sowieso checken, want hij is echt heel goed. Nou, en daarom waren we dus benieuwd wat het verhaal achter deze artiest is. Dus, onze reporter Bradley ging dat checken in zijn hometown Den Haag. Luister maar even mee.
1: TJ is lekkere taco aan het eten. Yogi is even eentje aan het draaien. Ik zag maar van chillen, man.
2: Als ik terugdenk aan mijn allereerste beat die ik heb gemaakt,
1: dat was denk ik wel gewoon een 2,5, man.
0: Meer hoor je

0: Bradley. DJ is lekkere taco aan het eten. Yogi is even eentje aan het draaien. We zijn gewoon van chillen, man.
1: Als ik terugdenk aan mijn allereerste beat die ik heb gemaakt,
0: dat was denk ik wel gewoon een 2,5, man. Sommige fans kunnen beter fans
2: blijven. Ik ben dus hier in Den Haag. En niet omdat ik hier vandaan kom, maar omdat Johnny hier vandaan komt. Hij was laatst eens bij ons in de show en we waren eigenlijk meteen benieuwd naar het verhaal achter deze artiest. Dus dat is wat ik vandaag ga uitzoeken en ik neem jou mee. Let's go.
3: Wie? Is het?
4: Zeker.
0: We zijn nu bij mijn straat. Dit is de buurt waar ik het meest van mijn tijd heb doorgebracht in mijn jeugd. Ja, ik heb eigenlijk op heel veel verschillende plekken gewoond. Ik kom eigenlijk uit Waddinxveen. Ik ben toen daar ook verhuisd. Toen zijn we naar Portugal gegaan. En,
3: Portugal?
0: Ja, man. We zijn naar Portugal verhuisd. Omdat ja, mijn ouders wilden graag naar ander land gaan. Maar ja, na een paar jaar merkte je ook van Portugal is toch niet zo.

0: makkelijker dan iedereen denkt, je weet toch? Dus toen na een jaartje of zo, nee, een jaar of drie zijn we zelfs naar Nederland gekomen met mijn ma en mijn zus. Sindsdien gewoon alleen in Aga, man.
1: Wanneer kwam je eigenlijk voor het eerst in contact met muziek?
0: Oeh, nou kijk, mijn beide ouders waren muzikanten, dus sowieso vanuit huis heb ik altijd al met muziek geleefd en het geademd ook, je weet toch? Dus eigenlijk als ik me kan herinneren, ben ik bezig met muziek. Om mijn 8e ongeveer begon ik met beats maken op FL7, omdat mijn brada ook beats maakte. En ik dacht van, ai, dat wil ik ook wel. Alleen, ja, je bent 8 jaar oud, dus je kan niet echt Engels. Je kan eigenlijk niks met computers, dus je gaat maar gewoon kloten. En uit dat kloten en uit het heel lang gewoon shit beats maken en shit pokoes maken, heeft die ervaring toch wel ervoor gezorgd dat we nu gewoon zijn waar we nu zijn, man. Als ik terugdenk aan mijn allereerste beat die ik heb gemaakt, dat was denk ik wel gewoon een 2,5, man. 2,5, die was echt laag niveau. Maar het is ook niet raar, je weet toch? Je weet dat iedereen ook gewoon ergens moet beginnen, bro. Ik denk niet dat het één herinnering is die ik in de scene heb die ik het mooiste vind, man. Laat het trouwens hier links gaan. Kijk of dat lukt. Ja, ik heb niet echt één mooie herinnering in de scene, bro. Ik denk dat het allemaal verschillende dingen zijn, bro. Allemaal mensen die ik heb ontmoet waar ik heel dankbaar voor heb. Mensen die me geloven. De boys die achter me staan, die gewoon altijd met me rollen wanneer ze kunnen. Je weet toch, die gewoon voor me zijn. Bro, ik denk dat dat eigenlijk de grootste blessing is, man. Dat ik mensen heb ontmoet die in mij geloven. En die ook verder met mij willen groeien, man. We zijn in de stuur. We gaan even chillen. Er is een kleine visslag gaande. Maar let's get it, kom. Kijk, we hebben hier de enige echte Wolken en Daken. Debuutalbum vinyl van mij. En dit zijn echt de laatste paar exemplaren die we nog over hebben. Want het is koud en snel gegaan. We hebben echt... ik ga niet eens aantallen noemen, maar het is gewoon heel snel gegaan. En nu zijn nog de laatste paar op de site over. Of zijn er op, ik weet niet eens eerlijk gezegd, moet het even checken. Maar het is lekker gaan, bro. Ja, Niks te maken was ook een tune, man. Dat was heel gek, bro. Dat was eigenlijk een van die pokoes waarvan ik het minst had verwacht dat mensen het zouden voelen, bro. En dat was een van die pokoes waarbij echt heel veel mensen me zijn komen checken. En waarbij ik veel meer waardering had gekregen dan ik eigenlijk ooit eerder heb gekregen voor tunes. Dus dat vond ik sowieso wel een pokoe waarvan ik dacht... Dat laat je zien dat je niet altijd moet uitgaan van wat je altijd maar denkt in je achterhoofd van wat mensen zullen vinden van iets, weet je toch? Dat vond ik wel hard, man.
1: Je praat eigenlijk best veel over wat je hebt meegemaakt in je tunes.
0: Ja, man.
1: Maar wat denk je dat de grootste misvatting is die mensen van jou hebben?
0: Ik denk dat de grootste misvatting is dat ik misschien een best wel boze guy ben, want dat valt allemaal best wel mee, je weet toch?
1: Wat ben je dan wel eigenlijk?
0: Ik ben eigenlijk, ja, misschien kunnen hun dat beter zeggen, maar ik denk dat... Net ik een redelijk relaxte guy ben, bro. Over 5 jaar ben ik onafhankelijk. En leef ik van deze muziek shit. Kan ik minimaal 3 keer op vakantie per jaar. Zit mijn moeder goed? Zit ik goed? En alle mensen om me heen zitten dan goed, man. 100%. Mijn naam is Jani. Ik kom met Aga. Mijn debuutalbum Wolken en Daken is vorige week uitgekomen. Als je echt de rap shit, ga die checken. Op Spotify, YouTube, overal.

0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
1: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Young Ambition Summer Class is powered by Funnyx.

0: funix.nl.
1: Check Funix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies. Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Funix Afro. Luister op funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
8: Wat is dit nou heftig.
7: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
9: Waar zijn we beland? Ik draai door.
7: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
1: Dit is toch een signaal kwam van reële dreiging voor de mensen, voor de omwonenden, voor de oerlast en ook voor de mensen in de bus. Dat is van, ja, dan mag we de ME inzetten.
0: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
2: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was het net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
0: Milou van Wijk werd 2e op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Naomi. Je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Al wat gezellig. Dit is Amy Grayson, ICSB met Laat Me Zien.

0: the block.
1: Als je een keertje naar een sick feestje wil, ja, dan moet je echt naar Paardenreef gaan. Nou, als je trouwens bent geweest, dan weet je dat je zo'n avond niet heel erg snel vergeet. Paardenkoppen, bizarre performances en vooral heerlijke gezelligheid. Nou, het grote brein achter dit feest zit hier bij mij in de studio. Lodewijk, welkom.
2: Hey, dankjewel. Hallo.
1: Ik vind het zo leuk dat je er bent.
2: Ik vind het ook heel leuk hier te zien.
1: Goed zo. Hey, even bij het begin. Wat is Paardenreef precies?
2: Ik zeg altijd, Paardenreef is een high energy performance club concept, waarmee we hostings doen op festivals en clubnachten doen. En het is high energy muziek, chaos, performances, verwarring en heel veel sexiness.
1: Hoe ben je hierop gekomen?
2: Het is eigenlijk een uit de hand gelopen ADHD-grap. Ik was in coronatijd erg verveeld, want al mijn werk wat ik deed, dat bestond eigenlijk niet meer. En toen ben ik heel veel filmpjes gaan maken met een filter op Instagram, genaamd Horsemorph. En dan verandert je hoofd in een paardenhoofd. En daar ging ik op dansen en daar postte ik heel veel filmpjes per dag uiteindelijk. En dat noemde ik de Paardenreef. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment heb ik dat gepitcht bij Ilko en Frankie van Blijdorp Festival. En die waren zo van, oké, je hebt 90 dagen, hier is je budget, succes.
1: Sick, en toen?
2: En toen is het echt een heel groot succes geweest. We hadden denk ik een stage op Blijdorp, daar moest je door een Dixie heen. Dat was een soort The Secret Stage. We noemen het ook het slechts bewaarde geheim van Blijdorp Festival 2022. En dan kon je daar gewoon met een stuk of 500 tot 800 mensen soort feesten. En dit jaar stonden we op Blijdorp met ons 5-jaar anniversary voor een stage van ongeveer 4,500 man. Dus het is echt uitgegroeid tot één grote chaos eigenlijk.
1: Niet normaal. Hoe komt het dat mensen zo aangaan op dit concept, denk jij?
2: Ja, ik denk dat mensen behoefte hebben aan iets in het nachtleven wat niet te serieus is. Ja. Dus wij boeken veel performers, wij werken heel veel met gekke aankleding. Er staan overal groentes en wortels. En ik denk dat mensen er heel snel op aangaan dat ze eigenlijk op onstage al zien van, oh, dit is echt super chaos. En dit is eigenlijk best wel een beetje dom en best grappig. En dat mensen best wel makkelijker los krijgt om zich ook een beetje te misdragen.
1: Nice. Hey, wat voor mensen wil jij graag op Paardenreef zien? Wat is de doelgroep?
2: Voor mij is in principe alles en iedereen welkom. Natuurlijk, het is sowieso 18 plus, want clubnacht, nachtleven, festival. En eigenlijk is iedereen welkom zolang je een open-minded instelling hebt. Dus wij werken superveel met queer performers, veel vrouwelijke DJ's, mensen van kleur, strippers, paaldansers. En ik vind het heel belangrijk dat die zich veilig voelen. Mm-hmm. Dus ook al ken je dat niet of ben je dat niet gewend en denk je, oh, ik kom gewoon naar de Paardenreef en ik zie het wel. Zolang je het kan respecteren en er onderdeel van kan zijn, ben je welkom. En als je misdraagt, ja, dan pleuren we
1: je
2: eruit.
1: Ja, gelijk heb je. Hoe zorg je nou dat je dan daar echt wel zo'n safer space dan hebt?
2: Ja, mensen zeggen altijd dat ik zelf als een soort bulldog aan de zijkant van de stage aan het kijken ben of alles veilig is.
1: I can imagine, ja.
2: Echt gewoon blaffen naar mensen als ze zich misdragen. Alleen inmiddels hebben we natuurlijk ook gewoon best wel een groot team van performers en mensen die terug blijven komen. We hebben een heel team van vrienden en mensen die ons soort helpen om die veiligheid te bewaken. We werken ook vaak met een goed deurbeleid. Dus eigenlijk bij de deur checken we al, oké, kan je je gedragen, ja of nee? En bij grote festivals is het gewoon hele korte lijntjes met zowel bewaking, productie. Ja. En er gewoon voor zorgen dat als er iets misgaat, dat je gewoon direct kan ingrijpen.
1: Ja. Jullie hebben echt al op zoveel plekken gestaan. Je noemt net al een aantal dingen. Wat is nou echt de volgende droom voor Paardenreef?
2: Ja, mijn allergrootste droom zou toch echt wel op Lowlands staan zijn.
1: Sick.
2: Ik heb toen ik 16 was een gratis kaartje gewonnen voor Lowlands. En dat was toen de allereerste keer dat ik dacht, wow, wat is dit? Gewoon weinig slapen, alleen maar feesten, alles kan, alles mag. En ik zou graag internationaal willen gaan.
1: Waar naartoe?
2: Ja, laten we beginnen bij België. Dat is nog wel dichter bij huis.
1: Dat vind ik braaf, Lodewijk.
2: Ja, toch? Ja. Maar daarna lekker Berlijn of Londen, Parijs. En ja, weet je, stel je voor, ik kan in één keer een soort Asia-tour doen. Of ik kan naar Amerika. Dan ben je, I would love. Maar stapje voor stapje, beetje bij beetje.
1: Nice, ja. Hey, als je nou één ding hoopt dat mensen meenemen na een avond Paardenreef, wat is dan dat ene ding?
2: Dat alles kan. Mm-hmm. Dat alles mag. En ik zeg altijd, een Paardenreef is geslaagd als mensen een beetje verward en een beetje geil naar huis gaan.
1: I love. Nou, als je nu luistert en je was aan het twijfelen, dit is toch wat je wil.
2: Ja, let's kom langs alsjeblieft.
1: Kom langs inderdaad. Hey, Lodewijk, super bedankt dat je er was.
2: Ja, thanks for the invite.
1: Ja, of course. En als je nu denkt, ja, ik wil die paardengaas echt een keertje meemaken, check dan vooral Paardenreef online voor de volgende events of check de link op de FunX website.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: games on the block.
1: The block met Naomi.
0: Ja, wat leuk dat je nog steeds luistert hier naar Phonics on the Block. Ik vind het supergezellig. En het is weer request tijd. Dat is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. En geloof me, alles, nou laat ik zeggen, bijna alles is welkom. Nou, probeer de grenzen uit. Waar heb je zin in? Wat wil je heel graag horen? Nu on the Block. Stuur me even een berichtje in de NPO Luisterapp. En een berichtje vind ik leuk, maar een memo vind ik nog leuker. Dus stuur me jouw verzoeknummertje in de NPO Luisterapp. En wie weet draai ik zometeen wel wat jij horen wil. Look, mo la la la, mo la la, so my yam, so my yam,

0: Minimum. The Block.
1: Met Naomi. Ja, je bent nog steeds ingetuned bij The Block. En het is nog steeds request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luisterapp. En vanavond deed Tristan dat een hele goede avond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond. Hey, waarom wil jij dit nummer horen en wat is het nummer? Vertel.
2: Het is gewoon echt een topnummer. Het geeft me echt een goede liefdesgevoel, snap je?
1: Ben je nu verliefd?
2: Ja, zeker.
1: Dus dan denk je aan je geliefde.
2: Zeker.
1: Dat vind ik...
2: De dame zit naast mij, dus...
1: Ben je ook verliefd op Tristan?
3: Zeker.
1: Gelukkig, het zou wat zijn. Ik vind het geweldig voor jullie. Hey Tristan, wat is de tune? Vertel het ons.
2: Let Me Love You van Mario.
1: Gaan we doen. Een hele fijne avond.
2: Is goed, dankjewel. Hoi.

0: en Naomi.
1: Het moment is aangebroken waarop wij als Phanix Fam advies aan elkaar gaan geven. Dus heb je zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister app. En dan beoordelen wij samen of iets lid is of juist echt helemaal shit. Oftewel, is het lid of is het shit? En vandaag met Anne uit Den Haag. Zij zegt, ik ben aan het daten met iemand en hij is echt heel erg leuk. We hebben een goede klik en ik vind hem aantrekkelijk. Maar ik ben erachter gekomen dat hij een micropenis heeft. Voor mij is seks best belangrijk in de relatie en ik twijfel nu of ik daarom moet stoppen met hem daten. Ik vraag me daarom af, is het lid of is het shit om te stoppen met daten vanwege een micropenis? Oeh, Anne, dat is best moeilijk. Kijk, er zijn natuurlijk allemaal verschillende vormen van seks. En als je penetratie heel erg belangrijk vindt, er bestaan ook dingen zoals een voorbinddildo. Maar als jij denkt, ja, ik wil toch gewoon het echte werk en dat gaat niet met hem, dan kan ik me voorstellen dat het gewoon frustrerend is. En ik moet ook zeggen, ik vind wat de reden ook is, of het een oppervlakkige reden is, een diepgaande, maakt niet uit. Je kan altijd stoppen met daten. Als jij het niet wil, als het niet werkt voor jou, ja, dan moet je stoppen met daten. En als het om zijn penis is, dan is dat wat het is. Dus als je aan mij vraagt, is het lid of is het shit om te stoppen met daten vanwege een micropenis, dan vind ik dat lid. Ja, wat vind jij? Laat het me even weten in de NPO Luister app. Is het lid of is het shit om te stoppen met daten vanwege een micropenis?

0: met Naomi.
1: Anne uit Den Haag is aan het daten met iemand die een micropenis heeft. Ze vindt alles leuk aan hem, behalve zijn pik. Ik vroeg aan jou, is het lit of is het shit om te stoppen met daten vanwege een micropenis? Ja, ik zei zelf dat ik het lit vond, omdat je ja, om elke reden mag stoppen met daten, vind ik. Maar ik was heel erg benieuwd wat jij ervan vond. Dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. En ook Yara, die laat weten dat zij het lit vindt. Ze zegt, ja, je hoeft echt geen relatie aan te gaan met iemand als je weet dat iets voor jou een dealbreaker is. Beter eerlijk naar jezelf dan later ongelukkig. Ja, Yara, ik hoor je. En Alia zegt dat ze het ook lit vindt om eerlijk te zijn over wat je nodig hebt. Maar ze vindt het wel shit om hem het gevoel te geven dat er iets mis met hem is. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon lullig, want er is niks mis met je wanneer je een micropenis hebt. Toch, Sanne?
2: Nou, nee, kijk, er is niks. Je kan er niks aan doen.
1: Nee.
2: Maar ik snap wel dat het heel erg je seksleven zou beïnvloeden.
1: Ja.
2: Want je kan bijna geen seks hebben. Ik zeg maar, als vrouw zijn, dan kan je niet even goed aangeduwd worden.
1: Je kan niet penetreren, ja.
2: Ja, klopt, ja. Ja, ik stel je voor, alles is perfect. Ja. Alles, je bent echt tot over je oren verliefd. Hij laat je echt helemaal een prinsesje voelen.
1: Ja.
2: Maar hij heeft een micropenis, dan denk ik dat ik me er overheen zou kunnen zetten.
1: Ik ook.
2: Maar op het moment dat er twijfels zijn en hij heeft ook nog eens een micropenis, dan zou ik wel gewoon snel denken van, joh, het is wel even goed.
1: Ja, dat snap ik. Hey, maar wat zou je dan tegen zo iemand zeggen? Dus stel, je hebt nog maar 4 dates gehad. Je bent nog niet helemaal verliefd. Je komt erachter dat hij een micropenis heeft. En je denkt, oké, nou ja. En ik vond ook dat hij die ene keer niet aardig was. En je hebt een micropenis. Ik ga stoppen met daten. Zeg je dat dan eerlijk?
2: Nee, ik zou het niet eerlijk zeggen. Dat kan
1: dat is
2: ik
1: ook
2: nu
1: lullig, toch?
2: Ja, dat klopt. Maar ik zou het niet eerlijk zeggen. Ik zou dat te gênant vinden. En zielig. Ja, ik zou heel graag willen dat ik nu zou zeggen, ja, ik zou het eerlijk zeggen. Maar ik zou niet eerlijk zeggen, nee, ik wil niet met je verder daten omdat je een kleine pik hebt.
1: Nee, dat zou ik ook nooit zeggen.
2: Nee, dan zou ik zeggen, hey, ik voel de klik toch niet helemaal. Voel je pik toch niet helemaal.
1: Kijk, wat ik. Ja, ik lach, maar nee. Want als er nu iemand luistert.
2: Ja, het is echt heel zielig. En weet je wat het erg is? Ik heb het even opgezocht.
1: Het kan ook gewoon gebeuren, ja.
2: 0,3 tot 0,6% van de mannen heeft een echte micropenis. Dat is natuurlijk heel erg weinig. En er kan ook eigenlijk heel erg weinig aan gedaan worden. Dus je kan er echt zo weinig aan doen. Het lijkt me zo lastig voor jezelf dat je datingleven dus zo lastig is. En dat je dus niet zo met iemand naar bed durft misschien wel. Omdat je bang bent voor een reactie of bang bent om afgewezen te worden. Dus daarom zou ik ook echt hopen dat ik zou zeggen, ik zou het echt geen dealbreaker vinden als het de liefde van mijn leven zou zijn. Dan niet.
1: En als hij heel goed kan beffen.
2: Ja, dat, ik zeg maar, dat is wel een vereiste dan. Want dan moet je het wel op een andere manier goed maken.
1: Hey, wat zijn we eigenlijk hier aan het doen, joh? Jezus, ja. Is het lit of is het shit om te stoppen met daten vanwege een micropenis? Ja, Sam en ik zeggen allebei
2: dat het
1: lit is.
2: Ja.
1: Maar dat het ook niet verkeerd is als je een micropenis hebt.
2: Nee.
1: Dat is het absoluut.
2: Moet je gewoon heel leuk zijn.
1: Met je. Inderdaad, dat moet je gewoon leuk zijn.

Interessant van Gino 9, Catnip Cheryl en Busy. The Block met Naomi. Ja, het is bijna 10 uur, dus je weet wat dat betekent. Het einde van de blok voor vandaag. Ik vond het weer hartstikke gezellig en ik hoop jij ook. Geen zorgen, want Phanix gaat nergens naartoe. Phanix 5 staat voor je klaar en ik check je morgen weer.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Theoretopers.nl en socials voor alle info.
1: Theoretopers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Check Phonics ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
3: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Young Ambition Summer Class is powered by Phonics.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
4: Phonics Afro, de heetste Afrobeat en Amapiano.
5: Phonics Afro.
4: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
1: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel ervan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt, omdat ik ook weet dat werknemers dit horen, terwijl ze op vakantie zijn.
0: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd en daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnyxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
3: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funnyx FM op TikTok.
4: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.

0: Spannix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
3: Wat is dit heftig.
2: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
4: Waar zijn we beland? Ik draai door.
2: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden, minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sonic Vibes.
1: LJ for president.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog, het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: anders dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je iets gehoord van over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt. Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt opletten.
1: Schat, nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zeggen gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat, ik ben volwassen. Komt goed.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.